0: continuo.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De zonsverduistering heeft gisteravond in veel Europese landen mensen in de ban gehouden. Bij ons was er een gedeeltelijke eclips. In Spanje was de verduistering totaal in een brede strook in het noorden en het oosten. In de buurt van de stad Valladolid viel het hoogtepunt om 8:30 en deze Vlamingen daar vonden het indrukwekkend.
2: Ik was even paniek. Ik was de volledige verduistering even kwijt. Maar ik heb het toch teruggevonden en ik ben blij dat ik een paar goede beelden gezien heb. Ja.
3: We trillen nog altijd na op onze benen.
4: Dat klopt helemaal.
3: Ja. En helemaal ontroerd.
5: Ik moest even een traantje uitpinken.
6: Ja. Het was geweldig. Ja, mijn haar ging recht staan op mijn armen. Het was echt een geweldige eclipse.
1: In Roemenië wordt de laatste kernreactor van het land vandaag voorlopig stilgelegd. Het waterpeil van de Donau staat historisch laag en net dat water wordt gebruikt als koelwater voor de kerncentrales. De voorbije dagen is nog geprobeerd om het waterpeil kunstmatig omhoog te krijgen, maar dat is mislukt. De centrale leverde 1/5 van de stroom in Roemenië. De regering vraagt gezinnen en bedrijven nu om het stroomverbruik zoveel mogelijk te beperken. De woordvoerster van het Witte Huis, Caroline Leavitt, stopt er eind deze maand mee, dat meldt president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. Zij is 28 en heeft nog jonge kinderen. Ze was de jongste woordvoerder ooit van het Witte Huis. En ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Ze beschuldigde media er geregeld van nepnieuws te verspreiden over de Amerikaanse president. Sport op het EK Atletiek in Birmingham is Pauline Kukuyt vierde geworden op de 400 meter. Dankzij een sterke start leek ze even op weg naar een medaille, maar in het slot kreeg ze het moeilijk. Kukuyt evenaarde wel haar persoonlijk record, maar is toch teleurgesteld.
7: Natuurlijk, ik ben enorm ontgoocheld, maar ik heb mijn finale gehaald, ik ben vierde van Europa. Dat wil ook iets zeggen, ik heb weer mijn PB geëvenaard. Maar ja, ik had wel echt gedacht dat er een medaille ging inzitten, dat ik nog een stuk sneller als gisteren zou kunnen gaan. Maar ik denk dat ik mezelf toch iets te vroeg al heb opgebrand of zo en te weinig in die ontspanning ben gebleven, waardoor ik het uiteindelijk liet liggen.
1: Daniel Segers werd achtste en laatste in de finale van de 400 meter. Segers was niet volledig fit door een spierblessure. En Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg Europa League-winnaar Aston Villa met 2-1. De scheidsrechter in die wedstrijd was de Somaliër Omar Artan, die op het voorbije WK voetbal zou fluiten, maar van de Amerikaanse douane de VS niet binnen mocht. Het weer zonnig en zeer warm aan de kust tot 33 graden. In het binnenland hier en daar tot 35 graden. Morgen hetzelfde weer. Vanaf het weekend wordt het minder warm met mogelijk enkele onweers. Buien in de loop van volgende week wisselvalliger met soms regen of buien. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: nu al.
1: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De zonsverduistering is in ons land met veel interesse gevolgd. 30 jaar geleden werd seriemoordenaar Marc Dutroux opgepakt. En op het EK Atletiek grijpt Paulien Coquuyt net naast de medaille. Bijzonder veel mensen waren gisteravond in de ban van de gedeeltelijke zonsverduistering. Om 7:45 bedekte de maan 90% van de zon. In Genk organiseerde volkssterrenwacht Cosmodroom een kijkavond op de mijnterril van Waterschei en Amaury de Mulder keek mee.
2: We hebben Turkse pizza bij, appeltjes bij voor de kleintjes en natuurlijk een lekkere zak chips.
3: Deze mensen zijn er helemaal klaar voor. Kampeerstoeltjes, picknickdekentjes, de mijnterril van Waterschei zit afgeladen vol. De sterrenwacht is blij met de opkomst.
4: We hebben ook contact gehad met mensen die op de terril in winterslag staan. Want ja, Genk bestaat wel uit een aantal terrils. En dan denk ik wel dat we van een ongeveer 10.000 man mogen spreken.
3: En dan is het zover. Beetje bij beetje neemt de maan een grotere hap uit de zon tot er maar een klein oranje randje over. Blijft.
5: Ik had wel stiekem iets meer duisternis verwacht. Maar goed, het was nog altijd heel leuk als je bril op was. Was het heel duidelijk, maar toch kwam de zon nog fel door. Dus.
6: Ik ben blij dat ik het nog eens heb kunnen meemaken. Want zij zeiden al tegen mij, de kinderen, tante, het gaat uw laatste keer zijn.
3: Jong en oud, het zeldzame fenomeen bracht hier alle generaties samen.
4: Het mooiste eraan is dat mensen geïnteresseerd geraken en ook kinderen geïnteresseerd geraken in wetenschap. Omdat ze zoiets meemaken, omdat ze zoiets zien. Allee, dat is iets wat je niet dagelijks ziet. Ja, dan is onze missie geslaagd.
1: Vanaf vandaag mogen alle winkels in ons land elke dag open blijven tot 9:00 s'avonds in plaats van 8:00. De federale regering schrapte de verplichte wekelijkse sluitingsdag en paste ook de regels rond de openingsuren aan. Dat botst met de verplichte zondagsrust, al waren er al veel uitzonderingen. Voor de kleine zelfstandige winkelier zal er niet zoveel veranderen, denkt Luc Ardies van buurtsuper.be.
7: In eerste instantie is het zo dat de zondagnamiddag je nog altijd mensen niet mag te werk stellen. Dat is één. En ten tweede, elke winkelier moet natuurlijk ook zijn rekening maken. Het is niet om openingsuren te gaan verruimen dat de hoge kosten die daar tegenover staan, dat die kunnen gerendabiliseerd worden. Een onderneming moet winst maken, dus het is af te wachten of dat de meeste winkeliers gebruik gaan maken van die verruiming.
1: Vandaag, precies 30 jaar geleden, werd Marc Dutroux gearresteerd. Samen met zijn vrouw Michel Martin en zijn handlanger Michel Lelièvre ontvoerde hij 6 meisjes. 4 van hen werden vermoord. De zaak Dutroux is nog altijd een van de meest ophefmakende gerechtelijke dossiers in ons land. Philippe Heijmans blikt terug.
8: 2 verdwenen meisjes zijn levend en wel teruggevonden in een flatgebouw in Charleroi. 2 mannen en een vrouw zijn aangehouden, ze hebben bekend.
9: Groot nieuws op 13 augustus 1996. De 14-jarige Laetitia Delay, die een week daarvoor is ontvoerd, wordt levend teruggevonden. En haar ontvoerder, Marc Dutroux, geeft meteen toe dat hij ook een tweede meisje opgesloten houdt.
10: En puis il me dit, c'est pas une que je vais vous donner, c'est deux, l'autre est avec.
9: Het gaat om Sabine Dardenne, 12 jaar oud, die al 2,5 maand spoorloos is. De vreugde is groot wanneer de 2 meisjes weer thuiskomen. Maar die vreugde slaat snel om in verdriet, want Dutroux heeft nog 4 meisjes ontvoerd. Julie en Melissa, 8 jaar oud, Anne van 17 en Eefje van 19. Zij hebben het niet overleefd.
11: 1 vraag voor ons is opgelost. Dat is dat wij niet meer hoeven te zoeken.
9: Heel België is woedend, vooral omdat politie en justitie fouten hebben gemaakt. De zaak Dutroux leidt tot grote hervormingen. Marc Dutroux zelf zit levenslang vast, zijn vrouw en handlanger zijn intussen weer vrij.
1: Op een Zwitserse gletsjer zijn vermoedelijk de lichamen gevonden van 2 Belgen die daar 34 jaar geleden vermist raakten. Ze waren op 2 september 1992 vertrokken voor een bergtocht tot boven de 4000 meter, maar het weer was slecht en ze kwamen nooit aan. Bij de lichamen zijn ook identificatiepapieren gevonden waaruit zou blijken dat het om de 2 vermiste Kempenaars gaat. DNA-onderzoek moet dat nu nog bevestigen. Sport op het EK Atletiek in Birmingham is Paulien Coquuyt 4e geworden op de 400 meter horde. Dankzij een sterke start leek ze op weg naar een medaille, maar in het slot kreeg ze het moeilijk. Coquuyt evenaarde haar persoonlijk record, maar is toch teleurgesteld.
12: Tuurlijk, ik ben enorm ontgoocheld. Maar ik heb mijn finale gehaald, ik ben 4e van Europa.
0: Dat wil ook iets zeggen, ik heb weer mijn PB geëvenaard. Maar ja, ik had wel echt gedacht dat er een medaille ging inzitten. Dat ik nog een stuk sneller als gisteren zou kunnen gaan. Maar ik denk dat ik mezelf toch iets te vroeg al heb opgebrand of zo. En te weinig in die ontspanning ben gebleven, waardoor ik het op het einde liet liggen.
1: In de finale van de 400 meter bij de mannen werd Daniel Segers achtste en laatste. Op het EK zwemmen in Parijs haalde Roos van Otterdijk gisteren wel een medaille, zilver op de 50 meter vlinderslag. Het verschil tussen goud en zilver was maar 700ste van een seconde, maar met een tijd van 25 seconden en 1200ste zwom van Otterdijk wel een nieuw Belgisch record.
12: Roos, super blij met hoe dat verlopen is. We voelden het gisteren ook wel gewoon dat het erin zat, maar het moest even allemaal mooi op zijn plaats vallen. En dan weet ik gewoon dat er een beetje druk bij komt van we willen het wel, het is een finale. Ja, daar ga ik wel gewoon beter op. Dus ik heb er gewoon heel hard van genoten, het was echt super fijn.
1: Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup voetbal gewonnen. De Champions League winnaar versloeg met 2-1 Europa League winnaar Aston Villa. En Xavi Hernandez wordt de nieuwe bondscoach van Nederland. Hij volgt Ronald Koeman op, die na een tegenvallend WK deze zomer stopt. Xavi, voormalig Barcelona-icoon, tekent bij Oranje een contract tot en met het WK van 2030. Zonnig en zeer warm aan de kust tot 33 graden. In het binnenland hier en daar tot 35. Morgen hetzelfde weer. Vanaf het weekend minder warm met mogelijk enkele onweersbuien. En in de loop van volgende week wordt het wisselvalliger met soms regen of buien. We begonnen met de zonsverduistering. Gisteravond is die met veel enthousiasme gevolgd in ons land. Kort na 8 uur werd de zon voor 90% bedekt door de maan. Meer op vrtnieuws.be.
13: Blijf verwonderd. Een trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voor goed en wordt een wereldster.
14: The legendary Miles Davis.
15: Here he is, Miles Davis.
16: My father's rich, my mama's good looking.
17: Ontdek alles over zijn zoektocht naar muzikale transformatie met veel liefde, pijn en kwetsbaarheid.
16: I've never suffered. And I can play the blues.
17: Met Lee Steppen, Guy Peters en deze week Daan Stuiven. In Miles, Badass en Jessicone. Zaterdag om 5 uur op Clara.
13: En beluister de podcast en de top 10 van Miles bij Clara op 14 Max.

0: Espresso met Katelijne Boon.
1: Een heel goedemorgen. Oef, de zon is er terug. De eclipsbrilletjes kunnen de kast in tot de volgende totale zonsverduistering. En ja, de zon schijnt stevig, want er staat ons alweer een warme dag te wachten. Laten we hem dansend inzetten. Anna Besson speelt voor ons een rondo uit een fluitconcert van Mozart. Met aan haar zijde Anok de Tempor is onder leiding van Reinoud van Mechelen. Welkom bij Clara. Heel fijn dat u luistert.

Puur spelplezier, zo hebben we het graag. Anna Besson speelde het rondo uit het tweede fluitconcert van Mozart, samen met Anouk T. Temporis onder leiding van Reinoud van Mechelen. Eind augustus brengen ze een nieuw album uit met alle fluitkwartetten van Mozart bij Alfa. Daar kijk ik nu al naar uit. Settimia Caccini nu, de minder bekende zus van Francesca, zong en componeerde ook. Alleen is veel van haar werk verloren gegaan. Canta Laugelli laat ons dus luisteren naar een zeldzame stem uit het Italië van rond 1600.

0: De vogels zingen Cantagnolo van Settimia Caccini. Hier hoorden we Isabel Druet in 2008 nog de tweede prijs op de Koningin Elisabeth wedstrijd. Ze werd begeleid door Scherzi Musicali onder leiding van Nicolas Achten.
1: Hidden Gems.
0: Ja, wat maakt een plek bijzonder? Soms is het niet het monument waar iedereen naartoe gaat, maar juist die plek waar je toevallig belandt en denkt, hoe kan het dat ik dit nooit eerder heb gezien? Fotograaf, reiziger en motorrijder Trui Hanoule gaat voor onze reeks Hidden Gems op zoek naar zo'n verborgen parel. En ze kijkt, zoals een fotograaf kijkt, met aandacht voor wat anderen misschien voorbij
2: lopen. Het is echt in een dorpje, La Glanerie, ik weet niet hoe groot dat is, op zo'n klein mini-rond puntje. Daar staan wat planten rond en het is life-size. Het is echt zo'n bronzen ding. Je kunt er bij wijze van spreken op zijn duo-zadel gaan zitten. Maar het is bijzonder, want ik ken eigenlijk geen andere standbeelden van motorrijders. In 2020 heb ik een rit gemaakt langs de grens van België. En ik heb de hele grens afgereden, van ongeveer de Pannen, dus de hele grens naar beneden, zo tegenwijzers in Luxemburg, helemaal rond en dan geëindigd ongeveer in Knokke. 1500 kilometer, mensen. En op een bepaald moment kwam ik in een dorpje La Glanerie, Henegouwen, waar er een standbeeld stond van een motorrijder. En ik ben daar blijven plakken. Ik had zoiets van, wat doet deze hier? Wat is dit? En dat bleek de allereerste verkenner van een Amerikaanse brigade die de grens overstak in 1944 bij de bevrijding vanuit Frankrijk. Dus die België binnengereden kwam langs dat plaatsje. En nadien is dan gebleken dat hij de allereerste was die het Belgisch grondgebied binnenreed. Gelukkig kan ik me niet voorstellen wat oorlog is, maar uit alle verhalen die ik al gehoord heb van mensen die het nog meegemaakt hebben, was dat echt zo de bevrijding van, oef, we zijn er na zoveel jaren ellende vanaf. Dus dat is ook een zeer emotioneel moment. De bevrijders, dus die werden omhelst. Er werd gedanst op de tanks. Daar zijn zoveel beelden van. En, dus ja, het is wel tof, denk ik, om daar eens te gaan, naartoe te gaan en daar eens te gaan zitten en zo, ja, dat even te laten, zo in je eigen fantasie te laten door je hoofd gaan.
0: Dank voor de Hidden Gem van Trui Hanoule. En misschien ligt uw eigen Hidden Gem wel letterlijk om de hoek. Deel uw tip via VRT Max en ontdek er meteen de plekken die andere klare luisteraars hebben aangereikt. En onderweg naar zo'n Hidden Gem kan u misschien nog eens luisteren naar De Jaren met Trui Hanoule. Ook terug te vinden op VRT Max.

Jota, een miniatuur van de Zweedse jazzpianist Esbjörn Svensson, opgenomen heel kort voor zijn onverwachte dood in 2008. En het is een weduwe die de opname terugvond en heeft uitgebracht dan. Het nieuws van 19:30 komt eraan. Dit is nog het scherzo uit het laatste strijkkwartet van Franz Schubert met het Takkars-kwartet.

0: Het is 7:30 en we krijgen het nieuws van Gert van Boksel. Goedemorgen, Gert.
1: Dag, Katelijn.
0: De zon heeft gisteravond veel mensen in de ban gehouden.
1: Ja, om 7:45 verdween 90% van die zon eventjes achter de maan. En dat verschijnsel heeft op veel plaatsen in ons land inderdaad mensen bijeengebracht. Wellicht ook omdat het nu 55 jaar wachten is op de volgende eclips van die omvang. Het is vandaag 30 jaar geleden dat Marc Dutroux werd opgepakt. Dutroux ontvoerde in de jaren 90 6 meisjes. 4 van hen werden vermoord. De zaak is nog altijd een van de meest ophefmakende misdaaddossiers in ons land. En hordeloopster Pauline Kokuyt is er net niet in geslaagd om een medaille te halen op het EK in Birmingham. Kokuyt startte sterk, maar viel op het einde terug en moest vrede nemen met een 4e plaats in de finale. Op het EK zwemmen stond Roos van Otterdijk eerder wel op het podium. Zij haalde zilver op de 50 meter vlinderslag. Het weer zonnig en zeer warm, aan de kust tot 33 graden, in het binnenland hier en daar tot 35 graden. Morgen hetzelfde weer, maar vanaf het weekend wordt het minder heet, met mogelijk ook enkele onweersbuien. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, de krantencommentaren.
3: De zaak Dutroux is 30 jaar geleden, herinnert Chris van Marseniel zich in Gazet van Antwerpen. Op 13 augustus 1996 werd Marc Dutroux gearresteerd. Veel mensen herinneren zich nog de beelden van de gruwelkelder en van de doodsbange Letitia en Sabine die uit Dutroux's huis in Marcinel werden geleid. Het geknoei van politie en justitie dat toen bovenkwam en de witte marsen die volgden hebben geleid tot positieve veranderingen. Maar fouten worden nog gemaakt. De moordenaar van Julie Van Espen had in de gevangenis moeten zitten. Veel vermoorde vrouwen die gestalkt werden, zouden nog leven als er naar hen was geluisterd. Justitie heeft nog altijd te weinig mensen en middelen. Hopelijk hebben we niet opnieuw een schokeffect nodig om hervormingen door te voeren die noodzakelijk blijken. In het laatste nieuws verbaast Isolde van den Einde zich over absurditeiten bij het ziektepensioen bij de overheid. Zo zijn er 2 burgemeesters en 15 schepenen die met ziektepensioen zijn en toch een gemeente besturen, wat bepaald geen uitbolbaan is. Het toont hoe snel de overheid eigen personeel afschrijft en ook hoe de overheid mee verantwoordelijk is voor het grote aantal langdurig zieken in ons land. Natuurlijk zijn veel mensen echt zwaar ziek en lang niet iedereen kan na een revalidatie terug naar een job. Maar het zou nuttig zijn om ook de mensen die in het verleden voorgoed van onze arbeidsmarkt zijn weggestuurd, opnieuw te evalueren. Geen heksenjacht, maar wel een zinvolle stap om wie nog iets kan, een kans te geven. Deze week sneuvelde een record. Dinsdag vlogen liefst 308 vliegtuigen over het noorden van Brussel om te landen op de luchthaven van Zaventem. Dat is er gemiddeld elke 5 minuten 1, berekent Pieter Blomme in De Tijd. Vluchten worden niet meer gespreid, omdat de wind steeds vaker uit het oosten komt en vliegtuigen tegen de wind in landen. En omdat een nieuw satellietgestuurd systeem vliegtuigen telkens via dezelfde route stuurt. Sommige gezinnen hebben al klachten ingediend. Opnieuw spreiden lijkt de logische oplossing. Maar het is een kwestie waar al veel politici de tanden op hebben stuk gebeten. En waarbij ook het communautaire spook opduikt. Toch zal er een oplossing moeten komen, want de huidige situatie is onhoudbaar. Advocaten verdienen goed aan Zaventem, merkt Hans Kotijn op in de Standaard. Nu bewoners in de Brusselse rand een klacht hebben neergelegd tegen de Belgische staat voor de nachtvluchten. De luchthaven is natuurlijk belangrijk, zowel voor de economie als voor passagiers. Maar vrachtvervoerders als DHL kunnen de politiek niet onder druk blijven zetten. We kunnen ons afvragen of het eeuwige argument dat er mogelijk jobs verloren gaan opweegt tegen slaaptekorten die zich opstapelen. Zolang de politiek blijft talmen, groeit de ergernis. De regering lijkt geen fan van haar ambtenaren, stelt Peter Meilemans in Nieuwsblad. Die zien hun loon minder stijgen door de centenindex en statutaire komen er ook niet meer bij. Uitwassen zoals het sprokkelen van jaarlijkse ziektedagen mochten er wel uit. Maar de maatschappij draait wel op ambtenaren, die bijvoorbeeld garanderen dat ondernemen mogelijk is. Goed, de arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren zijn zeker niet slecht. Maar hoe zit het in het onderwijs? Ook daar geldt de centenindex en geen extra voordelen, terwijl er wel langer gewerkt moet worden. Het lerarentekort blijft ondertussen en motivatie om mensen aan te trekken blijft uit. Het is donderdag 13 augustus. Ik ben Dominique de Preeuw en dit waren de krantencommentaren.

Ja, applaus voor de Wenen Philharmoniker en dirigent Andries Nelsons, die het nieuwjaarsconcert van 2020 dirigeerde. Toen stond deze gavotte van Joseph Helmesberger er op het programma. We gavotten nog even verder, maar nu met Johann Christoph Peetz, Duitse kapelmeester die onder andere in Beieren werkte. En na die gavotte volgt nog een gigue, een rondo, Le Muffati, onder leiding van Peter van Eijgen.

Johan-Christophe Peijs met een gavotte en een gigantondo uit zijn ouverture in Bessegrot. Wie de dansvloer opstapt, ervaart de tijd anders. En de mens geniet al eeuwen van deze kosteloze, pure overgave aan ritmes. Rond 1600 schreef de Engelse luidspeler John Daniel deze Passing Measure Collyard.

John Daniel en zijn passie Major Galliard, gespeeld door Le Poème Harmonique onder leiding van Vincent Dumestre. En nu naar Bulgarije met Daichovo, een Bulgaarse dans met een onregelmatig ritme. Het Zap String Quartet maakt er een virtuose strijkkwartversie van.

Muziek met een ritme dat je voortdurend op het verkeerde been zet. Een Bulgaarse Daitsovo door het Zap String Quartet. En Joseph Haydn stuurt ons met het presto uit zijn symfonie nummer 98 vooruit naar het nieuws van 8. Ik ben heel benieuwd naar het gesprek met Robin Broos over Tiptoe. Een vlijmscherpe HBO-reeks over homohaat. Jammer genoeg actueler dan ooit. Tot zo.

0: van Boksel. 30 jaar geleden werd seriemoordenaar Marc Dutroux opgepakt. De zonsverduistering is met veel interesse gevolgd en op het EK Atletiek grijpt Paulien Coquuyt net naast een medaille. Op 13 augustus 1996, vandaag precies 30 jaar geleden, werd Marc Dutroux gearresteerd. Samen met zijn vrouw Michel Martin en zijn handlanger Michel Lelièvre ontvoerde hij 6 meisjes, van wie er 4 vermoord werden. De zaak Dutroux is nog altijd een van de meest ophefmakende gerechtelijke dossiers in ons land. Filip Heijmans blikt terug.
1: 2 verdwenen meisjes zijn levend en wel teruggevonden in een flatgebouw in Charleroi. 2 mannen en een vrouw zijn aangehouden, ze hebben bekend.
2: Groot nieuws op 13 augustus 1996. De 14-jarige Laetitia Delay, die een week daarvoor is ontvoerd, wordt levend teruggevonden. En haar ontvoerder, Marc Dutroux, geeft meteen toe dat hij ook een tweede meisje opgesloten houdt.
3: En puis il me dit, c'est pas une que je vais vous donner, c'est deux, l'autre est avec.
2: Het gaat om Sabine Dardenne, 12 jaar oud, die al 2,5 maand spoorloos is. De vreugde is groot wanneer de 2 meisjes weer thuiskomen. Maar die vreugde slaat snel om in verdriet, want Dutroux heeft nog 4 meisjes ontvoerd. Julie en Melissa, 8 jaar oud, Anne van 17 en Eefje van 19. Zij hebben het niet overleefd.
4: 1 vraag voor ons is opgelost. Dat is dat wij niet meer hoeven te zoeken.
2: Heel België is woedend, vooral omdat politie en justitie fouten hebben gemaakt. De zaak Dutroux leidt tot grote hervormingen. Marc Dutroux zelf zit levenslang vast, zijn vrouw en handlanger zijn intussen weer vrij.
0: De impact van de zaak Dutroux op de samenleving is nog altijd groot. Volgens jeugdpsychiater Peter Adriaanse zijn ouders bijvoorbeeld banger geworden in de opvoeding van hun kinderen.
5: Er wordt veel meer tegen kinderen gezegd. Laat mij weten als je aangekomen bent. Pas op als mensen u aanspreken en zo. Maar in feite is dat ook een veel alertere opvoedingsstijl. Het is veel realistischer dan de tijd voor Dutroux, waar dat heel vaak opgevoed werd met een zekere naïviteit, hè, van volwassenen doen altijd het goede. Nee, de realiteit is dat geweld veel meer voorkomt dan dat we allemaal willen weten.
0: Veel mensen hebben gisteren de gedeeltelijke zonsverduistering in ons land gevolgd. Om 8:13 gisteravond bereikte die haar hoogtepunt toen de maan 90% van de zon bedekte. Zo'n 100 Belgen hebben dat gezien vanuit een vliegtuigraampje tijdens een speciale eclipsvlucht. Wim de Mazeneer ging mee de lucht in.
6: Dat wil zeggen dat we nog eventjes moeten doorvliegen in de westelijke richting om het gebied van maximale verduistering te bereiken.
7: Het is eens iets anders, een zonsverduistering vanuit de lucht. Van Brussel naar het westen van Engeland, waar de zon zelfs nog ietsjes meer verduisterd is dan bij ons.
8: Ik zie een kleine gele, oranje stukje pech. De maan is er al, denk ik, voor meer dan 80% voorgeschoven.
7: Wat is de reden waarom u ervoor gekozen hebt om naar hier te komen?
9: Voor mijn vrouw haar verjaardag.
10: De mooiste cadeau ooit. Maar ik heb wel vliegangst, dus het was even zo van... Oh. Ja, ik vind het echt fantastisch.
7: Er vliegen ook wetenschappers mee om het effect van een zonsverduistering boven de wolken te bestuderen.
11: We zijn nu eigenlijk hier de lux aan het meten. Het aantal licht aan het meten dat we menselijk kunnen opnemen.
0: Vanaf vandaag mogen alle winkels in ons land elke dag open blijven tot 9:00 s'avonds in plaats van tot 8:00. De federale regering schrapte de verplichte wekelijkse sluitingsdag en heeft ook de regels aangepast rond de openingsuren. Voor de kleine, zelfstandige winkeliers zal er niet zo heel veel veranderen, denkt Luc Ardies van buurtsuper.be.
12: De wekelijkse sluitingsdag is bij deze dus weggevallen, die 24 ononderbroken uren. In de praktijk begon die dan de zondagmiddag tot de maandagmiddag, dat zij de deuren moesten sluiten. Een aantal zelfstandige supermarkten het zullen overwegen om dus de maandagmorgen, daar waar zij vroeger de deuren gesloten hielden, om ook dus effectief maandagmorgen de deuren te openen en mensen te werk te stellen.
0: De woordvoerster van het Witte Huis, Caroline Leavitt stopt er eind deze maand mee. Volgens president Trump wil ze meer tijd doorbrengen met haar familie. Leavitt is 28 en heeft nog jonge kinderen. Zij was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit en ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Sport. Op het EK Atletiek in Birmingham is Paulien Koekuit vierde geworden op de 400 meter horde. Dankzij een sterke start leek ze even op weg naar een medaille, maar in het slot kreeg ze het moeilijk. Ze evenaarde haar persoonlijk kort, maar toch is Paulien Koekuit teleurgesteld.
13: Ik had wel echt gedacht dat er een medaille ging inzitten. Dat ik nog een stuk sneller als gisteren zou kunnen gaan. Maar ik denk dat ik mezelf toch iets te vroeg al heb opgebrand of zo. En te weinig in die ontspanning ben gebleven, waardoor ik het op het einde liet liggen.
0: Op de 400 meter bij de mannen is Daniel Segers achtste en laatste geworden. Door een spierblessure was Segers wel niet volledig fit. Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg met 2-1 Aston Villa, de winnaar van de Europa League. En Xavi Hernandez wordt de nieuwe bondscoach van Nederland. Hij volgt Ronald Koeman op, die na het tegenvallend WK deze zomer stopte. Xavi, voormalig Barcelona-icoon, tekent bij Oranje een contract tot en met het WK van 2030. Het weer zonnig en zeer warm, tot 33 graden aan de kust en 35 in het binnenland. Morgen hetzelfde weer vanaf het weekend, minder warm met mogelijk enkele onweersbuien. En in de loop van volgende week wordt het wisselvalliger met soms regen of buien. En we begonnen met de nasleep van de zaak Dutroux. Vandaag precies 30 jaar na zijn arrestatie heeft de zaak op verschillende vlakken nog altijd een grote impact op onze samenleving. Meer op vrtnieuws.be.
14: Clara, blijf verwonderd. Opent het nieuwe seizoen met Beethoven 7, een wervelende dansvoorstelling van Sacha Waltz. Beleef de 7e symfonie van Beethoven in een meeslepende choreografie live op het podium van De Munt. Alle info via demunt.be, samen met de Nationale Loterij en Clara.

0: Espresso met Katelijne Boon.
1: Goedemorgen, het is ondertussen ruim 7:07. U luistert naar Espresso op Clara. Daarnet ging er wel even iets fout, maar kijk, alles staat weer netjes op de rails. En zo meteen komt Robin Broos vertellen over de HBO-reeks Tiptoe. Ik heb onder meer Ravel, oude Spaanse muziek en een vleugje François Zachti voor u. Maar we beginnen met een concerto van Nicola Porpora, die de cello van Ophélie Gaillard laat zingen.

Ophélie Gaillard in het Pulcinella Orchestra met het Allegro uit het Cello Concerto in G-groot van Nicola Porpora. Liefde kan tegelijk zoet en pijnlijk zijn en dat is precies wat Monteverdi bezingt in Si dolce il tormento. Hier bijzonder expressief uitgevoerd door Philippe Jaroussky.

0: Filip Chagoussky met Si dolce il tormento van Claudio Monteverdi, samen met l'arpeggiata en Christina Plouard. En dat Chagoussky veel weer klinkt, dat heeft vast en zeker te maken met de liefde die Els van Hoof, onze muzieksamensteller, heeft voor deze goede zanger.
1: Oh, captain, my captain.
2: But what about us?
3: Je kunt gaan kussen, zoveel als je wilt.
0: Tja, dat is een filmjingle. En nu gaan we het hier hebben over een serie, een nieuwe dramaserie op HBO Max van Russell T. Davies. De maker van Is the Sin en de heropleving van Doctor Who. En die serie heet Tiptoe. Het is niet bepaald iets wat je een walk in the park zou noemen. Het gaat over twee buren in Manchester die al 15 jaar vredig naast elkaar wonen, tot alles opeens verandert. Maar goed, ik weet er eigenlijk niets van. En onze filmjournalist Robin Broos wel. Hij heeft de reeks al gezien. Goedemorgen, Robin.
4: Goedemorgen.
0: Ja, waarover gaat Tiptoe precies?
4: Wel ja, zoals je zei, de reeks die focust op twee buren. Aan de ene kant heb je Leo, gespeeld door Alan Cumming. Dat is de eigenaar van een soort van café in de gay village van Manchester. Cumming die speelt hem als een grappig, dynamisch, beetje flamboyant persoon. Kortom, ja. Iemand die echt wel geniet van het leven, een heel fijn personage. Zijn buurman Clive, gespeeld door David Morrissey, die je nog kan kennen van The Walking Dead, die is het tegenovergestelde. Dat is een ingetogen man, nors. Hij is een elektricien van beroep. Iemand met geheimen ook, wordt heel snel duidelijk.
0: Die ga je nog niet verklappen natuurlijk.
4: Nee. Nu, wat het verhaal helemaal fascinerend maakt, is dat de reeks begint met de brutale moord op Leo. Dus je ziet dat Leo sterft. Dus de homo-buurman. En dat is een soort van flash-forward. Want meteen daarna komt er in beeld 10 dagen geleden. En dus eigenlijk volgen we de aanloop naar die brutale moord. En dus hoe het misloopt tussen die twee buren. En dat klinkt misschien gek, maar daar zit ook een zekere humor in.
0: Bijvoorbeeld,
4: ja, de eerste scène, of hij dus niet de sterfscène, maar meteen daarna. Leo had een one-night stand met een andere man. En terwijl hij ontbijt maakt voor die man, zien we dat die kerel zijn laptop pikt en wegloopt uit dat huis. En dus Leo besluit van hem te achtervolgen, maar hij staat daar nog in ondergoed, dus heel de buurt zit raar naar hem te kijken. En hij sluit zichzelf ook per ongeluk buiten, waardoor hij onderdak moet gaan zoeken bij die buurman. En ja, die laat hem wel binnen, maar je ziet heel duidelijk, die vindt dat
0: staat
4: heel ongemakkelijk.
0: Ja, maar dus humor, een zwaar begin, maar ook wel wat humor. Wat voor humor is dat dan? Zwarte humor?
4: Ja, ik denk dat het gewoon een soort van comic relief is om de zwaarte waarvan je weet dat het daar naartoe gaat, om dat wat draaglijk te maken. En dat is ook wel nodig, want waar het eigenlijk over gaat is, jammer genoeg, pure homo-haat. De maker, Russell Davies, die zegt zelf ook van ja, eigenlijk Tiptoe gaat over hoe boosheid van de online wereld onze echte wereld aan het binnencijpelen is. Dus dat is super actueel. We zien het overal en meningen die steeds extremer worden. Hatelijke woorden online die uiteindelijk fysieke gevolgen hebben. En dit is daar een soort van uitvergroting van. Maar wat hij wel heel mooi doet, het is niet zomaar een politiek pamflet. Het gaat niet over links tegen rechts. Het is geen activisme. Het gaat over twee mannen, één queer, één niet-queer, die door de verandering in de wereld tegen elkaar worden opgezet. En aan de ene kant heb je dan die Leo, die de oprukkende haat tegen de LGBTQ-gemeenschap, die denkt dat dat een stuiptrekking is. Ja, dat gaat wel weer voorbij en wij hebben rechten verworven en de wereld is veranderd, dus het is allemaal mooi. Terwijl de andere, Clive, die vindt dat de wereld, om het met dat modewoord te zeggen, het is te woke geworden. En ja, natuurlijk, dat is opnieuw helaas een heel herkenbaar gegeven.
0: Ze zeggen wel eens, beter een goede buur dan een verre vriend. Komen die twee eigenlijk ook overeen? Of,
4: Ja, want dus bijvoorbeeld in de bar die Leo uitbaat, daar zijn van alle mankementen en hij schakelt dan zijn buurman in. Dus die komt het dan wel doen, maar het staat...
0: Die stuurt dan ook misschien zijn factuur.
4: ja, dat ook. Ja, het is allemaal wel geregeld. Maar die hebben dan ook wel zo akkefietjes van... Goh ja, maar zo van die vakmannen die vragen toch altijd te veel geld. En dan wordt een andere... Zo de typische discussies over zo de wereld tegen de zelfstandigen en omgekeerd.
0: Ja. Ja,
4: dus ook dat zit erin. Heel grappig. Clive, de buurman, die klaagt ook in een heel mooie scène over het feit dat hij niet weet of hij iemand nu man of vrouw moet noemen en al die voornaamwoorden. Of het is allemaal te moeilijk en hij zit daar echt over te klagen. En de andere, die barst eigenlijk in een soort van... Dat is een woedeuitbarsting en die begint zo te zeggen van... en heel mijn jeugd hebben jullie zitten zeggen van oh, en jij lijkt op een meisje, en jij bent zo vrouwelijk. En nu hebben we ervoor gekozen om ons allemaal in een vakje te steken.
0: Ja.
4: En nu is het weer niet goed. Dus ook dat is ja, heel erg mooi, hoe dat het langs twee kanten escaleert. Dus dat, ook daar zit weer een soort van humor
0: in. Al die thema's worden echt op tafel gegooid, maar het is eigenlijk fijne televisie.
4: Ja, als je er kan doorkijken, dat je weet dat het natuurlijk heel zwaar gaat eindigen.
0: Voor wie is dat een aanrader, zo'n reeks aan Stiptoe?
4: Mensen die houden van serieus drama met een vleugje humor. Ja, want dat, die humor is wel belangrijk, denk ik. Ja, gewoon als je
0: de daarvan... meerwaardezoekers.
4: De meerwaarde, canvaskijker onder de luisteraars. Ja, ja. Het is ook heel Brits, heel Britse humor. Het toont veel over de wereld vandaag, over hoe polarisatie en haat, hoe dat hun werk doet. En ik vind die twee acteurs, het is echt wel op een mooi punt in hun carrière dat ze zoiets mogen doen. Heel erg mooi tegenover elkaar uitgespeeld. Het is super spannend bij momenten. Het heeft iets te vertellen. Dus ja, ik zou eigenlijk, ja, om het opnieuw met die woorden te zeggen, het is misschien voor de het is de betere canvasreeks. Mm-hmm. Ja.
0: Hoeveel afleveringen?
4: 5.
0: Je hebt ze allemaal in één ruk gezien?
4: Ja, klopt. Ja, 5 keer 3 kwartier.
0: En je zit hier fris en mooi. 3 kwartier, ja, dat is niet zoveel voor een aflevering goed te doen.
4: Nee, klopt, maar dat is dan weer heel Brits. Die durven gewoon minder te vertellen of minder lange dingen te maken. Ja, vind ik leuk.
0: Ja, ik ook. Tiptoe, heel benieuwd naar vanaf vandaag te bekijken op HBO Max. Heel veel dank en tot volgende. Hè.
4: Met veel plezier.
0: Dag.

Het duo Brillanger met een serenade voor klarinet en piano van Gabriel Pierney. Haydn en Mozart waren in hun tijd lang niet de enige succesvolle componisten. Kent u Adalbert Hirowetz wel? Hij was in Wenen een gerespecteerde tijdgenoot. Hier is nog een minuet uit één van zijn symfonieën en zo gaan we naar het nieuws van 8:30.

0: 9 en Gert van Boksel heeft het nieuws voor ons. Goedemorgen, Gert.
1: Dag, Katelijn.
0: Precies 30 jaar geleden daverde ons land op zijn grondvesten.
1: Ja, het was de dag dat Marc Dutroux gearresteerd werd, 13 augustus 1996. Samen met zijn vrouw Michel Martin en zijn handlanger Michel Lelièvre ontvoerde Dutroux 6 meisjes. 4 van hen zijn vermoord. De zaak Dutroux is nog altijd een van de meest ophefmakende gerechtelijke dossiers in ons land. Veel mensen hebben gisteren de gedeeltelijke zonsverduistering gevolgd. Op haar hoogtepunt ging 90% van de zon schuil achter de maan. Dat verschijnsel is door tienduizenden mensen met veel interesse gevolgd op tal van plaatsen, sommigen zelfs vanuit hun vliegtuig tijdens een speciale eclipsevlucht. En de Russische president Poetin heeft voor het eerst de Koerillen bezocht. Dat is een eilandengroep in de Stille Oceaan die betwist wordt door Rusland en Japan. Na de Tweede Wereldoorlog werden de Koerillen toegewezen aan de Sovjet-Unie, maar Japan betwist dat nog altijd en heeft daarom ook nooit een formeel vredesakkoord ondertekend na de Tweede Wereldoorlog. Het weer zonnig en zeer warm, hier en daar tot 35 graden. Morgen hetzelfde weer. Vanaf het weekend wordt het minder warm en in de loop van volgende week ook wisselvalliger. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

Het levendige Scherzo Presto uit een pianokwartet van Léon Boëlmont met Gerard Cosé op altviool en het trio Parnassus. Een beetje zon, de zee, een vogel in een vijgenboom. Het geluk van een nieuwe dag kan heel eenvoudig zijn. Le premier bonheur du jour werd in 1963 een van de herkenbare chansons van Françoise Hardy. Haar stem, licht, een beetje nonchalant, maakt van dat kleine geluk iets heel bijzonders.

klein chansonmomentje, Le Premier Bonheur du Jour, in 1963 opgenomen door Françoise Hardy. Maurice Ravel nu, hij schreef de Pavane pour une infante défunte oorspronkelijk voor piano, maar orkestreerde het later. In zijn hoofd had hij de klank en het beeld van een oude pavane, een dans zoals een prinses die ooit aan een Spaans hof gedanst zou kunnen hebben. Dit is de orkestversie met het Orchestre de Paris onder leiding van Semyon Bychkov.

orkestre de Paris onder leiding van Semyon Bychkov met de pavane Pour une infante défunte van Maurice Ravel. Nog een pavane, maar dan een van Luis de Milan, een van de belangrijkste componisten voor de vihuela, de Spaanse voorloper van de gitaar. De volgende pavane en de gaillarde die erop volgt zaten in zijn Libro de Musica de Vihuela El Maestro, dat in 1536 in Valencia verscheen. Door de combinatie van viola da gamba en de Renaissance harp kregen de stukken een heel mooie, speciale klank.

Een pavane en een gallarda van Luis de Milan met Sergi Casademunt, Jordi Savall op viola da gamba en Andrew Lawrence King op de Renaissance harp. En nu een kleine muzikale boodschap uit Colombia, het land dat maandag zo geteisterd werd door een zware aardbeving. Marta Gomez groeide erop en maakt muziek waarin verschillende Latijns-Amerikaanse tradities samenkomen. Lucia is een heel eenvoudig en teder lied. Een kleine boodschap aan iemand die ze wil troosten.

Lieve stem van Marta Gomez met Lucia. En daarmee komt het nieuws van 9 uur in het vizier. Pardon. Straks hebben we nog Kodaï, Shostakovich, Mendelssohn en een expo-tip voor u. Maar nu volgen we nog even Orfeo naar de Elyseese velden en scharen ons bij de gelukzalige geesten voor een dans op muziek die zo licht en sereen is dat je zou gaan zweven. Tot zo!

0: is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Wellin, in de provincie Luxemburg, zijn zo'n 30 brandweerlui nog altijd aan het blussen nadat gisterenmiddag brand was uitgebroken aan de rand van een bos. Dat vuur verspreidde zich naar velden in de buurt. Zo'n 30 hectare is in de as gelegd. De brand breidt niet meer uit, maar is ook nog niet volledig geblust. Dat kan nog 2 dagen duren. De stad Gent plaatst extra camera's aan OCMW-gebouwen, precies 1 jaar na de moord op een OCMW-medewerker. De camera's komen er in ruimtes waar personeel contact heeft met cliënten. De stad laat ook minder huisbezoeken toe dan vroeger. De medewerker werd gedood tijdens zo'n huisbezoek. Schepen Astrid De Bruyker vraagt het personeel ook om elk incident te melden.
1: Dat is heel belangrijk. Zo kunnen wij samen alles ook echt goed opvolgen, registreren, risico's in kaart brengen, bijsturen wanneer het nodig is. En dat is iets waar we het voorbije jaar heel intensief op ingezet hebben, met opleidingen, nieuwe richtlijnen, ook soms fysieke ingrepen. En we zullen dit in de toekomst ook blijven doen.
0: Straks om 2 uur is er 1 minuut stilte om het slachtoffer te herdenken. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat Marc Dutroux opgepakt werd. Samen met zijn vrouw Michel Martin en zijn handlanger Le Lièvre ontvoerde hij 6 meisjes, van wie er 4 vermoord werden. De zaak Dutroux heeft binnen justitie en de politiek veel veranderd, zegt toenmalig minister van Justitie Stéphane de Klerk.
2: Kort na de verdwijning van Julie en Melissa is de cel vermiste personen met de Alain Remu, dat is nog in 1995 beslist. Maar het ogenblik dat dan de feiten voluit naar buiten kwamen, is de positie van het slachtoffer fundamenteel veranderd. Is ook de strafuitvoering helemaal anders aangepakt. Is de depolitisering van de benoemingen van de magistraten helemaal veranderd. En dan erbovenop nog eens de integratie van de verschillende politiediensten.
0: De Russische president Poetin heeft voor het eerst de Korillen bezocht. Dat is een eilandengroep in de Stille Oceaan die betwist wordt tussen Rusland en Japan. Na de Tweede Wereldoorlog werden de Korillen toegewezen aan de Sovjet-Unie, maar Japan betwist dat nog altijd. Daardoor hebben Japan en Rusland nog geen formeel vredesakkoord ondertekend na de Tweede Wereldoorlog. Poetin bezocht een visverwerkingsbedrijf op een van de eilanden nadat hij militaire oefeningen op zee had overschouwd in het Russische Verre Oosten. Japan zegt dat het bezoek van Poetin streng veroordeeld. Het weer zonnig en zeer warm, aan de kust tot 33 graden, in het binnenland tot 35. Morgen hetzelfde weer, vanaf het weekend minder warm, mogelijk enkele onweersbuien ook. En in de loop van volgende week wisselvalliger met soms regen of buien. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, de krantencommentaren.
4: De zaak Dutroux is 30 jaar geleden, herinnert Chris van Marseniel zich in Gazet van Antwerpen. Op 13 augustus 1996 werd Marc Dutroux gearresteerd. Veel mensen herinneren zich nog de beelden van de gruwelkelder en van de doodsbange Letitia en Sabine die uit Dutroux's huis in Marcinel werden geleid. Het geknoei van politie en justitie dat toen bovenkwam en de witte marsen die volgden hebben geleid tot positieve veranderingen. Maar fouten worden nog gemaakt. De moordenaar van Julie van Espen had in de gevangenis moeten zitten. Veel vermoorde vrouwen die gestalkt werden, zouden nog leven als er naar hen was geluisterd. Justitie heeft nog altijd te weinig mensen en middelen. Hopelijk hebben we niet opnieuw een schokeffect nodig om hervormingen door te voeren die noodzakelijk blijken. In het laatste nieuws verbaast Isolde van den Einde zich over absurditeiten bij het ziektepensioen bij de overheid. Zo zijn er 2 burgemeesters en 15 schepenen die met ziektepensioen zijn en toch een gemeente besturen, wat bepaald geen uitbolbaan is. Het toont hoe snel de overheid eigen personeel afschrijft en ook hoe de overheid mee verantwoordelijk is voor het grote aantal langdurig zieken in ons land. Natuurlijk zijn veel mensen echt zwaar ziek en lang niet iedereen kan na een revalidatie terug naar een job. Maar het zou nuttig zijn om ook de mensen die in het verleden voorgoed van onze arbeidsmarkt zijn weggestuurd, opnieuw te evalueren. Geen heksenjacht, maar wel een zinvolle stap om wie nog iets kan, een kans te geven. Deze week sneuvelde een record. Dinsdag vlogen liefst 308 vliegtuigen over het noorden van Brussel om te landen op de luchthaven van Zaventem. Dat is er gemiddeld elke 5 minuten 1, berekent Pieter Blomme in De Tijd. Vluchten worden niet meer gespreid, omdat de wind steeds vaker uit het oosten komt en vliegtuigen tegen de wind in landen. En omdat een nieuw satellietgestuurd systeem vliegtuigen telkens via dezelfde route stuurt. Sommige gezinnen hebben al klachten ingediend. Opnieuw spreiden lijkt de logische oplossing. Maar het is een kwestie waar al veel politici de tanden op hebben stuk gebeten. En waarbij ook het communautaire spook opduikt. Toch zal er een oplossing moeten komen, want de huidige situatie is onhoudbaar. Advocaten verdienen goed aan Zaventem, merkt Hans Kotijn op in De Standaard. Nu bewoners in de Brusselse rand een klacht hebben neergelegd tegen de Belgische staat voor de nachtvluchten. De luchthaven is natuurlijk belangrijk, zowel voor de economie als voor passagiers. Maar vrachtvervoerders als DHL kunnen de politiek niet onder druk blijven zetten. We kunnen ons afvragen of het eeuwige argument dat er mogelijk jobs verloren gaan opweegt tegen slaaptekorten die zich opstapelen. Zolang de politiek blijft talmen, groeit de ergernis. De regering lijkt geen fan van haar ambtenaren, stelt Peter Meijlemans in Nieuwsblad. Die zien hun loon minder stijgen door de centenindex en statutaire komen er ook niet meer bij. Uitwassen zoals het sprokkelen van jaarlijkse ziektedagen mochten er wel uit. Maar de maatschappij draait wel op ambtenaren, die bijvoorbeeld garanderen dat ondernemen mogelijk is. Goed, de arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren zijn zeker niet slecht. Maar hoe zit het in het onderwijs? Ook daar geldt de centenindex en geen extra voordelen, terwijl er wel langer gewerkt moet worden. Het lerarentekort blijft ondertussen en motivatie om mensen aan te trekken blijft uit. Het is donderdag 13 augustus. Ik ben Dominique de Preeuw en dit waren de krantencommentaren.
3: Espresso met Katelijne Boon.
5: Goedemorgen en welkom. We gaan van wal steken met Hari Janos van Zoltán Kodály. Het verhaal van de oude soldaat die aan de toog de meest ongelooflijke verhalen over zijn jeugd vertelt, inspireerde Kodály tot kleurrijke muziek met een hoofdrol voor Hongaarse volksmuziek en de cimbalon. Dit is het intermezzo daaruit. Welkom.

Het intermezzo uit de Harianos suite van Zoltán Kodály. Een van die populaire delen daaruit. En dat is zeker ook te danken aan de cimbalon. Dmitri Shostakovich verzamelde een wals, een gavotte en een romance in drie kleine pianostukjes onder de titel Dansen van een pop. Ze klinken charmant en licht, maar zoals wel te verwachten is bij Shostakovich, zit er ook een vleug ironie in, een onverwachte draai en een melodie die net iets anders loopt dan je verwacht. Anna Vinitskaya zit aan de piano.

Drie dansen van een pop van Dmitri Shostakovich, een lyrische wals, de gavotte en de romance met Anna Vinitskaya. Mozart is nooit in Cuba geweest, maar zijn muziek leent zich wonderwel voor Cubaanse ritmes. Edgar Olivero neemt het rondo uit Mozarts hoornconcerto in S groot en maakt er een rondo a la rumba van. We horen Sarah Willis op horen met het Havana Lyceum Orchestra onder leiding van José Antonio Méndez Padrón.

Mozart à la Cubana, een stevige Cubaanse swing, Rondo a la Rumba, door Edgar Olivero met horniste Sarah Willis. En ja, een orkest dat niet alleen vlot speelde, maar ook nog eens kon zingen. We stoffen nog eens een componist af die vandaag veel minder bekend is dan zijn tijdgenoten, Johann Franz Xaver Sterkel. Duitse tijdgenoot van Mozart, was in zijn tijd een gevierd componist en pianist. Els Biesemans laat ons kennis maken met zijn licht elegant rondo uit een sonate van hem. Els Biesemans speelt fortepiano en Meret Luthi viool.

0: Het rondo uit een sonate van Johann Franz Xaver Sterkel. Een mooie muzikale ontdekking uit 1792 met Els Biesemans op fortepiano en Merit Lutti op viool.
1: Espresso.
0: Misschien heeft u dat ook, maar voor de zomervakantie is voor mij het moment om tentoonstellingen in te halen waar ik in de loop van het jaar nog niet ben geraakt. En het kasteel van Gaasbeek is sowieso een mooie plek om in de zomer naartoe te gaan. Maar in dat kasteel loopt ook nog steeds de eerste solo-expo van de hedendaagse kunstenares Clara Spiljaard. Die tentoonstelling heet Soil Mate en daarvoor maakte Clara een stop-motion film waarvoor ze de inspiratie haalde bij de vele picknicks die ze daar zelf in de tuin van het kasteel hield. Toch focust ze niet op de picknick, maar wel wat er onder dat picknickdeken gebeurt, in de grond, onder de oppervlakte. En die fascinatie had ze al langer, dat vertelde Clara Spiljaard een tijdje geleden in Pompidou.
2: Ik heb afgelopen jaren echt heel veel fascinatie gehad om te zoeken op de grond naar hoopjes. Kleine hoopjes, bolletjes, aarde. Dat zijn allemaal kakjes van de regenwormen die ze omhoog met hun poepje boven de grond uitsteken en dan die kakjes leggen. Ik heb 's nachts rondgelopen in Gent met een zaklamp om te zoeken, wanneer het regende, naar kakkende wormpjes en om die te observeren. En ik vind dat zo mooi, die hoopjes. En dus waar we op lopen, dat is allemaal, denk ik, uit zo'n regenworm gekomen.
0: Ik heb het toch net iets minder voor wormen dan hedendaagse kunstenares Clara Spiljaard. In elk geval voor die expo Soil Mate duikt ze onder de oppervlakte en zoekt ze dus naar wormen, maar ook naar vlinders, tepelharen, schaamluizen. Heel bijzonder en fascinerend allemaal. Loop nog tot midden november in het kasteel van Gaasbeek deze tentoonstelling. En de tuinen en het park rond zijn trouwens ook een aanrader om bij deze warme temperaturen wat verkoeling te vinden.

Hanyarani met Glass. En zo klonk het ook wel een beetje als tinkelend glaswerk. Van haar hedendaagse pianomuziek gaan we naar de Franse melodieën uit de 19e eeuw, waarvan tenor Cyril Dubois een mooie selectie opnam samen met Brussels Philharmonic onder leiding van Pierre Dumosseau. Uit deze keuze van Clara CD pikken we Embarquez-vous en Lamartine uit de fragment Poétique, allebei van Benjamin Godard.

Lamartine uit de Fragment Poétique en daarvoor Embarquez-vous. Allemaal muziek van Benjamin Godard en we hoorden in het eerste lied Cyril Dubois en daarnet het Brussels Philharmonic en Pierre Dumoiseau. 150 jaar geleden, in 1876 dus, vonden in Bayreuth de eerste Wagner-festivals plaats. Wagner had er zijn eigen festspielhaus laten bouwen, helemaal afgestemd op zijn muziekdrama's. En voor die eerste Bayreuther festspielen stond meteen zijn monumentale Ring des Nibelungen centraal. Ook vandaag nog, 150 jaar later, staat Bayreuth nog altijd synoniem voor Wagner. En dat wordt dit jubileumjaar natuurlijk uitgebreid gevierd. Ik las daarnet trouwens op Slipdisk dat daar ook voor het eerst een gsm gerinkeld heeft tijdens de voorstelling. Ondenkbaar tot nu toe. Hoe dan ook, uit het Wagner-project van Matthias Görne hebben we Abendlicht straalt der Sonne Auge gekozen. Aria van Wotan in das Rheingold, die voor het eerst zijn nieuwe burcht Valhalla aanschouwt.

loopt het nog verder, maar hier zagen we Wotan die voor het eerst zijn nieuwe burcht Valhalla ziet, stralend in het avondlicht. Matthias Goerne en nog heel even ook mezzosopraan Tove Nilsson samen met het symfonieorkest van de Zweedse radio onder leiding van Daniel Harding. En nu broer en zus Mendelssohn van Felix en Litone Forte en van zijn zus Fanny het Allegretto Grazioso.

Twee pianostukjes van Broer en Zus. Een lied ohne Worte van Felix Mendelssohn met Lijfhove Ansnes. En daarna dat sprankelende Allegretto Grazioso van Fanny door Beatrice Rauchs. En daarmee is het espresso-kopje bijna helemaal leeg gedronken. Ik zeg u gedag op de tonen van An der schönen blauen Donau van Johann Strauss natuurlijk, maar dan wel in een arrangement van Anneleen Leenaars. En ik zie Kathleen van Bavel al zitten. Die laat het zo meteen zomeren in uw radio. Dank voor het luisteren. Blijf cool vandaag en heel graag tot morgen.

0: is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er zijn deze zomer al 62 tijdelijke zwemverboden opgelegd voor blauwalg. Dat zijn er al 4 meer dan in heel vorige zomer, schrijft de Standaard. Blauwalg is een giftige bacterie waarvan je huiduitslag kan krijgen of ziek kan worden. Daarom mag je er niet in zwemmen. Michiel Verhamme van de Vlaamse Milieumaatschappij legt uit waarom het nu een recordzomer is.
1: De blauwalgen die gedijen eigenlijk vooral goed in ondiep en stilstaand water. En de droogte en de hitte zorgt er nu net voor dat er in heel veel waterplaatsen eigenlijk weinig water staat, stilstaand water. En daar kunnen ze dus heel snel, heel fel gaan groeien.
0: Het provinciaal recreatiedomein Zilvermeer in Mol heeft geen last van blauwalgen in hun meren, omdat ze het water zuiveren met planteneilanden. De provincie Antwerpen investeerde 4 jaar geleden bijna €500.000 in drijvende planteneilanden die het water op een natuurlijke manier zuiveren. Directeur Igor Geubelmans.
2: Doordat die wortels van die planten eigenlijk zich voeden met onder andere algen, is dat al een verbetering natuurlijk van het effect. En anderzijds, de blauwalgen voeden zich ook met fosfaat. En de planteneilanden zorgen er net mee voor dat dat fosfaat uit het water wordt onttrokken. Dus 1 en 1 is dan 2.
0: De meren van het Zilvermeer staan ook niet in verbinding met andere kanalen of rivieren, zodat er op die manier geen algen van buitenaf binnenkomen. In Roemenië wordt vanmorgen de laatste kernreactor van het land stilgelegd. Het waterpeil van de Donau staat historisch laag en dat water is nodig om de reactor te koelen. Andere reactoren in Roemenië waren al stilgelegd. De centrale leverde 1/5 van alle Roemeense stroom. De regering vraagt gezinnen en bedrijven om het stroomverbruik nu zoveel mogelijk te beperken in Roemenië. In Plankendaal, in Muizen bij Mechelen, is een rode panda bevallen van een tweeling. De verzorgers wachten al een tijdje op de geboorte. Een zwangerschap bij rode panda's is wel moeilijk te volgen, vertelt verzorgster Imke.
3: Maar rode panda's die kunnen eigenlijk ook kiezen wanneer ze hun eicelletjes laten innestelen in de baarmoeder. En ze kunnen dat eigenlijk zo ongeveer in 3 maanden uitstellen. Bij een rode panda zien we eigenlijk pas op het laatste moment dat ze een nest aan het maken is. En dan pas kunnen we eigenlijk een vermoeden hebben dat ze zwanger is. En dan is het eigenlijk wachten totdat we een geluidje horen. Of ja, op de beelden kunnen zien dat ze toch een jong heeft verlegd van de ene nestkamer naar de andere.
0: Zonnig en zeer warm, tot 33 graden aan zee en tot 35 in het binnenland. Morgen hetzelfde, vanaf het weekend minder warm met mogelijk enkele onweersbuien. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert. Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
5: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
4: De Zomer van Clara met Kathleen van Bavel.
6: Goedemorgen, heel fijn dat u luistert. En nu de maandenzon gepasseerd is, kunnen we weer over naar de orde van de dag. Deze voormiddag zorgt Greet van het Veld voor de playlist. Zij voelde zich blijkbaar in de stemming om te dansen toen ze dit programma samenstelde. Want om te beginnen koos ze voor de dansen voor orkest van de Britse componiste Erlin Wallen. Muziek uit 2023. Welkom.

Ze was oorspronkelijk danseres voor ze zich toelegde op compositie. De Britse componiste Adeline Wallen. In 2023 componeerde ze een reeks dansen voor orkest, goed voor 25 minuten, waarin ze klassiek, folk, jazz, blues en pop combineert. Hier in deze twee dansen konden we af en toe Ierse invloeden horen. Het BBC Concert Orchestra werd geleid door John Andrews. En ook Berio haalde de mosterd bij folk voor zijn folksongs, een cyclus van 11 liederen die hij speciaal componeerde voor zijn echtgenote Kathy Berbarian. Hier neemt mezzosopraan Lucille Richardot de honneurs waar. Black is the color.

Muziek die mooi aansloot bij Black is the Color van Luciano Berio. Een van de étude tableaus, opus 33 van Sergei Rachmaninov met Nikolaj Luganski. Naar Tsjechië nu met Leos Janáček. Janáček groeide op in Kovaldi, in het noordoosten van Tsjechië. Een streek die bekend staat als Lachje. Lachje is bijna een landje op zich, want de regio heeft een heel eigen cultuur die wezenlijk verschilt van de rest van Tsjechië. Om te beginnen is er het Lachische dialect. Dat is een taal tussen het Pools en het Tsjechisch. Verder staat de streek beroemd om zijn levendige volksmuziek en zijn energieke dansen. Janáček voelde zich aangetrokken tot die volkscultuur. Dat hij verschillende volksmelodieën en dansen verzamelde. En ze verwerkte in zijn Lachische dansen. Een reeks van 6 dansen is dat, waarin we onder andere een huwelijksdans horen. Hamerende ritmes, die bood ze een smid na. En dan horen we ook nog een zaagdans, die schildert het zagen van hout voor de winter. Het London Philharmonic Orchestra wordt geleid door François Huibrechts.

Het hoeven niet altijd de Slavische dansen van Dvorak of de Hongaarse dansen van Brahms te zijn. Ook deze Lachische dansen van Janáček zijn meer dan het beluisteren waard. We hoorden het London Philharmonic Orchestra onder leiding van François Huijbrechts. En zo'n goede 12 jaar later, dat was dan begin jaren 1900, componeerde een andere Tsjech, Jozef Suk, zijn zomerindrukken. Dat is een pianocyclus in 3 delen. Hier horen we een heel andere kant van de Tsjechische ziel, veel intiemer en lyrischer dan die uitbundige dansen van Janáček. Jonathan Plowright speelt achtereenvolgens De Middag, Spelende Kinderen en Avondstemming.

Geniet u ook zo van die lange zomeravonden. Ze beginnen jammer genoeg al in te korten. Joseph Souk schilderde er een in het slotdeel van zijn pianocyclus Zomerindrukken. Een ontdekking hier met Jonathan Plowright aan de piano.

Ja, geef toe, heel geestig deze toccata uit het concerto voor fagot van Nino Rota. Muziek uit de jaren 70 hier met Elias Achterribbe fagot en Samuel van der Velde aan de piano. En dan heb ik nog een klepper voor u van Georges Bizet. Een deel uit zijn Carmen-suite door het Symphonia Vlaanderen onder leiding van John Wilson.

0: trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
1: The legendary
2: Miles Davis.
3: Here he is, Miles Davis.
4: My father's rich, my mom is good looking.
2: Ontdek alles over zijn zoektocht naar muzikale transformatie met veel liefde, pijn en kwetsbaarheid.
4: I never suffer. En ik kan play the blues.
2: Met Lee Steppen, Guy Peters en deze week Daan Stuiven. In Miles, Badass en Jazzycoon. Zaterdag om 5 uur op Clara.
0: En beluister de podcast en de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max.

0: is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bij een huiszoeking in Brussel heeft de politie 2000 verboden elektronische wegwerpsigaretten gevonden en in de woning lagen ook wapens en cocaïne. Een fietspatrouille van de politie had een verdachte uitwisseling opgemerkt tussen twee personen en de huiszoeking is gebeurd bij een van die twee. In Groot-Brittannië vindt vandaag een bijzondere tussentijdse verkiezing plaats. Nigel Farage, de leider van de radicaalrechtse Reform UK-partij, is kandidaat om zichzelf op te volgen als parlementslid. Farage trad in juni af om te ontsnappen aan een parlementair onderzoek naar zijn financiën. Er nemen geen traditionele partijen deel aan de verkiezing, wel Count Binface, dat is een figuur met een vuilnisbak over zijn hoofd. Veerle de Vos, wie is dat?
1: Wel, Count Binface is een fictieve kandidaat, is het personage van komiek en scenario-schrijver John Harvey, die eigenlijk de draak wil steken met het Britse politieke systeem. Hij past in de Britse traditie van nep-kandidaten die het opnemen tegen bekende politici. Nu, meestal maken dat soort kandidaten geen schijn van kans, maar in de tussentijdse verkiezing in Clacton, het kiesdistrict waar Farage kandidaat is, is dat anders. Want uit protest tegen zijn politiek manoeuvre hebben de traditionele partijen geen eigen kandidaten naar voren geschoven. Daardoor is de kans reëel dat Count Binface een behoorlijk deel van de stemmen zal halen. Winnen zit er wellicht niet in, maar op zijn minst zou dat een blamage zijn voor Nigel Farage, die met zijn Reform UK-partij hoopt om de volgende algemene verkiezingen in Groot-Brittannië te winnen.
0: Dankjewel, Veerle. Bij een Russische drone-aanval op een locomotief van een passagierstrein in de Oekraïnse regio Odessa zijn zeker 2 doden gevallen, de machinist en zijn assistent. Meer dan 300 passagiers zijn uit de trein geëvacueerd. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op Rusland is afgelopen nacht opnieuw een magazijn van Wildberries geraakt. Die webwinkel levert naast gewone spullen ook goederen voor militair gebruik. Oekraïne heeft de voorbije weken al bijna 20 magazijnen van Wildberries aangevallen. In Berlijn is een ceremonie gehouden ter herdenking van de bouw van de Berlijnse muur. Die begon precies 65 jaar geleden. Met prikkeldraad en hekken bouwden Oost-Duitse troepen toen een fysieke grens tussen Oost- en West-Berlijn. Om te vermijden dat inwoners van het communistische Oosten zouden vluchten naar het democratische Westen. Die Berlijnse muur werd uiteindelijk een betonnen versperring van zo'n 150 kilometer lang, bewaakt door gewapende Oost-Duitse soldaten en mijnenvelden. Bijna 30 jaar later, in november 89, viel de muur toen verschillende communistische regimes in Oost-Europa en de Sovjet-Unie begonnen te wankelen. En het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse badstad Burgas. Burgas kreeg de voorkeur op de hoofdstad Sofia. Bulgarije is gastland na de overwinning van zangeres Dara dit jaar. Of België meedoet is nog onduidelijk. Het is aan de VRT om een kandidaat te selecteren, maar door de controverse over de Israëlische deelname overweegt de Vlaamse openbare omroep om zich terug te trekken. Zonnig en warm tot 35 graden in het binnenland. Morgen ook nog. Vanaf het weekend minder warm met mogelijk enkele onweersbuien. En in de loop van volgende week geleidelijk aan wisselvalliger met soms regen of buien. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Kathleen van Bavel.
3: Goedemorgen. En met dit warme weer zoeken we wat verkoeling op in het hoge noorden in Hardanger, een streek in West-Noorwegen aan de Hardangerfjord. Grieg woonde daar in de jaren 1877 in een componistenhuisje bij Lofthus, waar hij zich had teruggetrokken om ongestoord te kunnen werken. Grieg was zeer gehecht aan die plek. De indrukwekkende natuur rondom de fjorden, de bergen en ook de volkscultuur daar vond hij bijzonder inspirerend. Dat merken we aan zijn strijkkwartet. Daarin horen we invloeden van de Noorse volksmuziek en van de klankwereld van de Hardangerviool. Vooral het intermezzo uit dat kwartet is het meest uitgesproken Noors van karakter. Welkom.

Het Hagenkwartet met het intermezzo uit het strijkkwartet van Edvard Grieg. Het componeerhutje waar Grieg dit kwartet componeerde kan je nog altijd bezichtigen. Het staat in de tuin van Hotel Ulensvang in Lofthus. Van Noorwegen gaat het richting Ierland met From the Song of Emerging. Een werk uit 1995 voor fluit, altviool en harp van Hilary Tan. Tan baseerde zich voor dat stuk op een oud Keltisch gedicht, toegeschreven aan een mythische bard, kan je wel zeggen, en ziener genaamd Emergin, vandaar de titel natuurlijk. Het bijzondere aan deze tekst is dat Emergin daarin zijn eenheid met de hele schepping bezingt. Hij vereenzelvigt zich voortdurend met natuurkrachten en met dieren, allerlei levende wezens. Ik ben de wind op het meer, ik ben de zalm in de poel, ik ben de havik boven de klif. Alles is met elkaar verbonden.

Mooi, dit werk van de Welsh Amerikaanse componiste Hilary Tan, From the Song of a Margin, met Emily Benno op fluit, Ronald Kremer altviool en Petra van der Heijden harp. Ze heeft heel wat gecomponeerd, Tan, en ja, vaak liet ze zich daardoor inspireren door de natuur. Ik kijk eindeloos uit naar de tweede sonate. Heel je wezen spreekt er zo duidelijk uit. Dat schreef Clara Wieck ooit in een brief aan Robert Schumann. Het gaat hier om zijn tweede pianosonate, muziek die hij componeerde in de jaren 1833-38, toen hij hevig verliefd was op Clara. En inderdaad, de sonate klinkt onstuimig, impulsief en ook heel romantisch. Een werk vol contrasten.

0: Erik Lesage met de tweede pianosonate van Robert Schumann.
1: De zomer van Clara.
0: Terug naar Noorwegen. Niet met Edvard Grieg, daar liet ik al iets van horen. Maar wel met een goede vriend van hem, Frederik Delius. Delius had een sterkere band met Noorwegen dan de meeste mensen beseffen. De componist kwam er voor het eerst in de jaren 1880. En hij was er zo van onder de indruk dat het land hem niet meer losliet. Hij bracht er wel 20 zomers door. Het spreekt voor zich dat Delius zich dan ook graag liet inspireren door Noorwegen in zijn muziek. Zoals in zijn Seven Songs from the Norwegian. Daaruit zingt sopraan Ham Allen Moon twee liederen, Prinsessen en het verhaal van de vogel.

Philharmonisch Orkest van Bergen onder leiding van Sir Andrew Davies met twee liederen uit Songs from the Norwegian van Frederick Delius, Prinsessen en het verhaal van de vogel. Ja, en dat verhaal dat gaat over een koppel dat tijdens een wandeling in de natuur een bijzonder teder moment beleeft. Hun liefde houdt helaas geen stand, de relatie loopt stuk, maar de vogels, ja, die lijken hun verhaal te hebben onthouden en zingen. Ja, het nog altijd verder. We hoorden sopraan en Helen Moon. En dan zoeken we wat schaduw op in het bos met Conversation in the Forest van Keiko Abbe. Een werk voor twee marimbas slagwerk. En tussendoor horen we ook nog de stem van Catherine Druits.

Heel beeldend deze Conversation in the Forest, een gesprek in het bos van Keiko Abbe met Ludwig Albert en Momoko Kamiya op marimba en Guy Remmery op de andere percussie-instrumenten. Tussendoor hoorden we ook nog even de stem van Katrien Druits, een fijn stuk. En intussen werd het bijna 12:02. Tot aan het nieuws speelt het Volterra Project Trio nog muziek van Manos Hadjidakis.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar Eldorado.
1: Un viaje musical sin destino. Eldorado.
0: Eldorado. Een trip zonder bestemming. Zondagavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Het is 12 uur. Een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bij een brand op een camping in Grobbendonk is vanmorgen 1 dode gevallen. En de Amerikaanse ambassadeur in Israël heeft opvallend scherpe kritiek op het geweld door kolonisten. Bij een zware brand op een camping in Grobbendonk in de provincie Antwerpen is vanmorgen een lichaam gevonden in een uitgebrande chalet. De brand ontstond rond 5 uur vanmorgen. Volgens het parket is het mogelijk een brandstichting. Marieke van Kouwenbergen, zijn er al meer details bekend?
3: Ja, het gaat om een bijzondere hevige brand. Dat is te zien op beelden die omstaanders hebben gemaakt. 2 chalets zijn volledig in de as gelegd en een 3e chalet raakte grotendeels verwoest door de vlammen. De brandweer had zo'n 2 uur nodig om het vuur onder controle te krijgen. En na het blussen vonden ze dan in een van die chalets een lichaam. Het is nog niet duidelijk om wie het gaat, zegt Christophe Aerts van het Antwerpse parket.
4: Op dit moment hebben we daar nog geen zekerheid over een identiteit. Dat onderzoek loopt daar volop. Maar er is een vermoeden tijdens de vaststellingen dat er sprake zou kunnen zijn van brandstichting. Dat is de reden waarom op dit moment het labo en de branddeskundigen daar ter plaatse een onderzoek aan het voeren zijn.
3: Enkele tientallen andere bewoners van de camping werden wel tijdig geëvacueerd. Zij moesten hals over kop vertrekken en worden nu opgevangen in een kantine vlakbij.
2: Dankjewel, Marieke. Een vrouw van 19 is gisteravond omgekomen toen ze bij het station van Wijchmaal in Vlaams-Brabant werd gegrepen door een trein. Ze stak een gesloten overweg over toen ze op haar gsm aan het bellen was. Helene Tops van het Leuvense parket.
5: Zij kwam van een ander perron, van een stilstaande trein, en heeft vervolgens de spoorweg overgestoken terwijl de overgang was afgesloten en de alarmen in werking waren. En vervolgens is mevrouw dan aangereden door een doorrijdende trein. Het slachtoffer is ter plaatse overleden aan haar verwondingen.
2: Vorige maand was in Oekraïne de dodelijkste maand voor burgers in meer dan 4 jaar. In juli kwamen er volgens de VN meer dan 430 Oekraïnse burgers om bij Russische bombardementen. Dat is 1/3 meer dan de maand ervoor en 70% meer dan in juli vorig jaar. Alleen in de eerste maanden van 2022, bij het begin van de Russische invasie, kwamen er nog meer burgers om. Rusland maakt de laatste weken gebruik van het tekort aan luchtafweerraketten in Oekraïne om steden te bombarderen met ballistische raketten en drones. De Amerikaanse ambassadeur in Israël veroordeelt scherp het geweld door kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Mike Huckabee staat bekend om zijn pro-Israëlische standpunten, maar nu noemt hij de blokkade van Palestijnse huizen door kolonisten een vreselijke terreurdaad. Katrien van der Schoot.
6: Zo gaat het er al een tijdje aan toe voor dit huis van Palestijnen in Kuzra. Israëlische kolonisten hebben hun tent opgezet, elektriciteit en water afgesneden. Ze smijten stenen op de enige toegangsweg en bedreigen de bewoners. Mijn dochtertje is doodsbang, zegt Rukaya. Het huis is eigendom van een Palestijnse Amerikaan. Dat maakt zelfs de pro-Israëlische ambassadeur Huckabee boos. Het Israëlische leger heeft even geprobeerd om de kolonisten weg te jagen, maar erg veel moeite doen ze niet. Ook journalisten worden op afstand gehouden. Meer dan 500.000 Israëli's leven in illegale kolonies op de westelijke Jordaan-oever. Sinds de Gaza-oorlog is het geweld opnieuw opgeflakkerd en zijn al meer dan 1100 Palestijnen gedood.
2: Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse badstad Burgas. Burgas kreeg de voorkeur op de hoofdstad Sofia. Bulgarije is gastland na de overwinning van zangeres Dara eerder dit jaar. Of België meedoet is nog onduidelijk. Het is aan de VRT om een kandidaat te selecteren. Maar door de controverse over de Israëlische deelname overweegt de Vlaamse openbare omroep om zich terug te trekken. In Blankendaal, bij Mechelen, is een rode panda bevallen van een tweeling. De rode panda is een bedreigde diersoort uit het Himalaya-gebergte. De verzorgers in Blankendaal wachten al een tijdje op de geboorte. Een zwangerschap bij rode panda's is wel moeilijk te volgen, vertelt verzorgster Imke.
7: Rode panda's die kunnen eigenlijk ook kiezen wanneer ze hun eicelletjes laten innestelen in de baarmoeder. En ze kunnen dat eigenlijk zo ongeveer in 3 maanden uitstellen. Bij een rode panda zien we eigenlijk pas op het laatste moment dat ze een nest aan het maken is. En dan pas kunnen we eigenlijk een vermoeden hebben dat ze zwanger is. En dan is het eigenlijk wachten totdat we een geluidje horen. Of ja, op de beelden kunnen zien dat ze toch een jong heeft verlegd van de ene nestkamer naar de andere.
2: Sport op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich met de snelste tijd geplaatst voor de halve finales van de 100 meter vlinderslag. Van Otterdijk is titelverdediger op dat nummer. Gisteren won zij nog zilver op de 50 meter, maar ze is nog niet moe.
8: Nee, ik denk ook gewoon, je zit in een kampioenschap, je hebt zoveel adrenaline, gaat gewoon door. Vanaf dat je begint te denken, oh, ik ben moe, ja, dat gaat wel komen, maar gewoon even kop scherp houden, gewoon ervoor gaan en dan kan je dat wel gewoon uitblokken en gewoon door blijven gaan.
2: Nog op het EK plaatste Luca Anvo zich voor de halve finales van de 200 meter vrije slag. En op het EK artistieke gymnastiek in Zagreb hebben de Belgische vrouwen hun kwalificatie geturnd. Ze mikken op een plaats in de top 13 als team om zich zo te plaatsen voor het WK van later dit jaar. Voorlopig staan de Belgen aan de leiding, maar er moeten nog heel wat andere landen in actie komen. Pas vanavond kennen we het definitieve resultaat en weten we ook of er landgenoten een toestelfinale met de beste 8 halen. Het weer nog 2 dagen volop zon en hitte met maxima rond de 36 graden. Zaterdag opklaringen en wolken waaruit enkele buien kunnen vallen. Nog 29 graden dan in het centrum. Zondag meestal droog, maandag nog hooguit 25 graden. We begonnen met een dodelijke brand op een camping in Grobbendonk vanmorgen. In een uitgebrande chalet is een lichaam gevonden. Het parket vermoedt brandstichting. Meer op vrtnieuws.be.
9: Blijf verwonderd. De zomer van Clara met Kathleen van Bavel.
10: Goedemiddag. Antonio Vivaldi, die kwam nog niet aan bod vandaag op Clara. Hoog tijd om muziek van hem te laten horen. Dit is een credo van hem. Welkom.

op wandel in Venetië. En dan deze machtige muziek daarbij van Vivaldi. Zijn credo in mi klein door het Bach-consort Wien en het Wiener Kammerkoor onder leiding van Ruben Dubrovsky. En Jacques Dufly, die houdt het nobel in een van zijn klavecimbelstukken. La Félix Noblement, Corneel Bernolet.

0: Corneel Bernolet met een sonate van Jacques Dufly, een componist uit Rouen die zijn leven verder uitbouwde in Parijs.
1: De zomer van Clara.
0: Toen Mozart in de jaren 1780 in Wenen kwam wonen, moest hij daar zijn eigen boontjes weten te doppen, los van een broodheer. Een van de manieren om geld te verdienen was intekenconcerten organiseren. Het principe was eenvoudig. Muziekliefhebbers betaalden vooraf een abonnement of intekening voor een reeks concerten. En met dat geld kon Mozart dan een zaal huren, muzikanten betalen en nieuwe werken laten uitvoeren. Het was een soort 18e-eeuwse crowdfunding. Uit die periode dateert Mozarts 18e pianoconcerto. Dit is het volledige werk met Olga Paschenko aan de pianoforte en Il Gardellino.

Met Mozart zit je altijd goed. Olga Pashenko speelde van hem zijn 18e pianoconcerto samen met Il Gardellino. Een zeer sprankelende uitvoering. En dit zou een beltoon kunnen zijn van een smartphone. Cloche au soleil van Blanche Selva.

Laurent Martin met Cloche au soleil van Blanche Selva, muziek uit 1904. En de Philharmonie, onder leiding van Daniele Caligari, mag de middag afsluiten met een sarabande van Claude Debussy, georchestreerd door Maurice Ravel. Zo dadelijk is er weer summertime en straks zit Jasper aan het roer voor het vervolg van de Zomer van Clara. Maak er nog een zachte dag van.

0: 10 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Bij een brand op een camping in Grobbendonk is vanmorgen 1 dode gevallen. Er komen voorlopig geen extra maatregelen tegen de droogte en de Amerikaanse ambassadeur in Israël heeft opvallend scherpe kritiek op het geweld door kolonisten. Bij een zware brand op een camping in Grobbendonk in de provincie Antwerpen is een lichaam gevonden in een uitgebrande chalet. De brand ontstond rond 5 uur vanmorgen. Volgens het parket gaat het mogelijk om brandstichting. Marieke van Kouwenbergen, zijn er al meer details bekend?
1: Ja, het gaat om een bijzonder hevige brand. Dat is ook te zien op beelden die omstaanders hebben gemaakt. 2 chalets zijn volledig in de as gelegd en een derde chalet raakte grotendeels verwoest door de vlammen. De brandweer had zo'n 2 uur nodig om het vuur daar onder controle te krijgen. En na het blussen vond ze dan in een van die chalets een lichaam. Het is nog niet duidelijk om wie het gaat, zegt Christophe Aerts van het Antwerpse parket.
2: Op dit moment hebben we daar nog geen zekerheid over een identiteit. Dat onderzoek loopt daar volop. Maar er is een vermoeden tijdens de vaststellingen dat er sprake zou kunnen zijn van brandstichting. Dat is de reden waarom op dit moment het labo en de branddeskundigen daar ter plaatse een onderzoek aan het voeren zijn.
1: Enkele tientallen andere bewoners van de camping werden wel tijdig geëvacueerd. Zij moesten hals over kop vertrekken en worden momenteel opgevangen in een kantine vlakbij.
0: Dankjewel, Marieke. Een jonge vrouw van 19 is gisteravond om het leven gekomen bij een treinongeluk aan het station van Wijgmaal in Vlaams-Brabant. Ze kwam van een ander perron en stak de gesloten overweg over. Mogelijk was ze afgeleid door haar gsm. De vrouw werd aangereden door een doorrijdende trein die uit de andere richting kwam. Frederik Petit van spoorwegbeheerder Infrabel.
3: Het spijtige en dramatische ongeval van gisteren toont nogmaals aan dat alle weggebruikers, groot en klein, jong en oud, altijd voorzichtig moeten zijn aan een overweg. Dat wil zeggen stoppen bij een rood licht en aangesloten slagboom. Het is niet omdat er een trein uit de ene richting is gepasseerd dat er uit de andere richting geen andere trein kan komen. Want dat heeft net het spijtige ongeval van gisteren veroorzaakt.
0: Er komen voorlopig geen extra maatregelen tegen de droogte. Dat heeft de droogtecommissie beslist. Code oranje blijft wel van kracht. Het heeft al weken amper geregend en dat blijft volgens de voorspellingen ook de komende week het geval. Minister van Omgeving Jo Broens roept inwoners, landbouwers en bedrijven opnieuw op om zeer spaarzaam om te springen met water. De druk op de watervoorraden neemt verder toe, maar voorlopig is de drinkwaterbevoorrading niet in gevaar.
4: We hebben vandaag een heel goed uitgebouwd watersysteem om de drinkwatervoorziening te kunnen blijven garanderen. Ook in zeer droge periode zoals we die nu beleven. Maar als het nog weken droog blijft, dan is het natuurlijk niet uitgesloten dat we begin september bijkomende maatregelen moeten nemen.
0: In Wallonië worden er intussen wel beperkingen ingevoerd op het gebruik van drinkwater. Dat is nu het geval in 15 steden en gemeenten. Vorige maand was in Oekraïne de dodelijkste maand voor burgers in meer dan 4 jaar oorlog. In juli kwamen er volgens de Verenigde Naties meer dan 430 Oekraïnse burgers om bij Russische bombardementen. Dat is een derde meer dan de maand ervoor en 70% meer dan in juli vorig jaar. Enkel in de eerste maanden van 2022, bij het begin van de Russische invasie, kwamen er nog meer burgers om. Rusland maakt de laatste weken gebruik van het tekort aan luchtafweerraketten in Oekraïne om steden te bombarderen met ballistische raketten en drones. De Amerikaanse ambassadeur in Israël veroordeelt scherp het geweld door kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Mike Huckabee staat bekend om zijn pro-Israëlische standpunten, maar nu noemt hij de blokkade van Palestijnse huizen door Israëlische kolonisten een vreselijke terreurdaad. Katrien van der Schoot.
5: Israëlische kolonisten hebben hun tent opgezet, elektriciteit en water afgesneden. Ze smijten stenen op de enige toegangsweg en bedreigen de bewoners. Mijn dochtertje is doodsbang, zegt Rokaya. Het huis is eigendom van een Palestijnse Amerikaan. Dat maakt zelfs de pro-Israëlische ambassadeur Huckabee boos. Het Israëlische leger heeft even geprobeerd om de kolonisten weg te jagen, maar erg veel moeite doen ze niet. Ook journalisten worden op afstand gehouden. Meer dan 500.000 Israëli's leven in illegale kolonies op de westelijke Jordaan-oever. Sinds de Gaza-oorlog is het geweld opnieuw opgeflakkerd en zijn al meer dan 1100 Palestijnen gedood.
0: sport. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich met de snelste tijd geplaatst voor de halve finales van de 100 meter vlinderslag. Van Otterdijk is titelverdedigster op dat nummer. Gisteren won Van Otterdijk nog zilver op de 50 meter. Ze voelt zich nog niet moe.
6: Nee, ik denk ook gewoon, je zit in een kampioenschap, je hebt zoveel adrenaline, gaat gewoon door. Vanaf dat je begint te denken, oh, ik ben moe, ja, dat gaat wel komen, maar gewoon even kop scherp houden, gewoon ervoor gaan en dan kan je dat wel gewoon uitblokken en gewoon door blijven gaan.
0: En nog op het EK plaatste Luca Honvaux zich voor de halve finales van de 200 meter vrije slag. En voetbal dan. Jeremy Doku heeft zijn contract bij Manchester City verlengd. De Rode Duivel blijft tot 2031 bij City. Hij speelt al 3 jaar voor de Engelse topclub en won er al 1 keer de titel en vorig seizoen nog de Engelse beker. Het weer. Nog 2 dagen volop zon en hitte met maxima rond de 36 graden. Zaterdag opklaringen en wolken, mogelijk enkele buien en nog 29 graden in het centrum van het land. Zondag meestal droog, maandag nog hooguit 25 graden. Dit nieuws begon met een dodelijke brand op een camping in Grobbendonk vanmorgen. In een uitgebrande chalet is een lichaam gevonden. Het parket heeft vermoedens van brandstichting. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Verwonderd. Summertime. Op Clara.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Er komen in Vlaanderen voorlopig geen extra maatregelen tegen de droogte. Dat heeft de droogtecommissie beslist. Code oranje blijft wel van kracht. Het heeft al weken amper geregend. En dat blijft volgens de voorspellingen ook de komende week het geval. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens roept inwoners, landbouwers en bedrijven op om opnieuw zeer spaarzaam om te springen met water. De druk op de watervoorraden neemt toe, maar voorlopig is de drinkwaterbevoorrading niet in gevaar.
1: We hebben vandaag een heel goed uitgebouwd watersysteem om de drinkwatervoorziening te kunnen blijven garanderen, ook in zeer droge periodes zoals we die nu beleven. Maar als het nog weken droog blijft, dan is het natuurlijk niet uitgesloten dat we begin september bijkomende maatregelen moeten nemen.
0: In Wallonië worden er intussen wel beperkingen ingevoerd op het gebruik van drinkwater. Dat is nu al het geval in 15 steden en gemeenten. Bij het afvalverwerkend bedrijf Renewy in Houthalen in Limburg is kort na de middag brand uitgebroken. Het vuur ontstond op de plaats waar papier en karton wordt opgeslagen om te recycleren. Karen de Smet van de brandweer.
2: Er stonden hallen volle vuur bij aankomst. Daarop hebben wij ook onmiddellijk extra tankwagens opgeroepen. En nu zijn wij eigenlijk heel erg bezig om de voorzijde en de nabijgelegen hal proberen te vrijwaren. Het bedrijf heeft de mensen veilig geëvacueerd en tot op heden is er geen gewonden. En laten we hopen dat dat zo blijft.
0: Benzine tanken wordt morgen weer duurder. Voor een liter benzine 95 betaal je dan maximaal 1,94 euro aan de pomp. Dat is 7 cent meer dan vandaag. Voor benzine 98 komt er zelfs 10 cent per liter bij. Dat komt nog altijd door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran in het Midden-Oosten. Bij een ontploffing bij een bedrijf in het Rotterdamse havengebied is een dode gevallen. Er raakten ook enkele mensen gewond. De politie onderzoekt wat er gebeurd is. Vanmorgen was er al een stroomstoring in hetzelfde gebied en er stond even een transformatorcabine in brand. De stroomstoring legde alle processen stil in de raffinaderij van ExxonMobil. En de fabriek moest gassen affakkelen. Het is nog niet duidelijk of de stroomstoring van vanmorgen en de ontploffing iets met elkaar te maken hebben. En het is nog nooit zo warm geweest op een 13e augustus als vandaag, sinds het begin van de metingen. In het meetstation in Ukkel werd al 32,2 graden gemeten en daarmee is het dagrecord van vorig jaar gebroken. In de loop van de namiddag zal de temperatuur zelfs nog verder oplopen. En dat kwik kan dus stijgen tot 36 graden. Ook morgen krijgen we gelijkaardige temperaturen. Zaterdag opklaringen en wolken, mogelijk enkele buien en nog 29 graden in het centrum van het land. Zondag meestal droog en maandag hooguit 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
4: De Singel presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingel.be. Samen met Clara.
3: De Zomer van Clara met Leenert Jolijn.
5: Een heel goedemiddag. Als je nieuwe muziek wil schrijven, heb je natuurlijk vaak inspiratie nodig. En die kan je putten op verschillende manieren. Je omgeving bijvoorbeeld, de natuur, je persoonlijke gevoelswereld kan ook een manier zijn. Of gewoon eens een goede concertavond. Chopin hoorde Paganini eens spelen tijdens een van zijn tournees in Warschau en was helemaal omvergeblazen door zijn Carnaval de Venise. En dat zette Chopin aan om deze muziek te schrijven.

linkerhand die statisch bijna monotoon is, terwijl die rechterhand een vlucht neemt links en rechts. Deze souvenir de Paganini, een eerbetoon van Frédéric Chopin aan Niccolò Paganini. Chopin was nog geen 20 toen hij deze muziek schreef, maar het is pas veel later, 20 jaar na Chopin zijn dood, uitgegeven. We hoorden hier in de opname Mariam Batsashvili aan de piano. In het leven is er een tijd van komen en gaan, dat weten we misschien wel allemaal. Maar Rossini bijvoorbeeld had een fantastische carrière gemaakt in de opera. Het was een harde business voor hem, heeft er ontzettend veel tijd en energie in gestoken. Tot hij op zijn 37e zei, ja, het is goed geweest eigenlijk. Ik trek de deur dicht van die opera en ga me focussen op wat andere muziek. Zoals dit salonstukje van hem voor piano en stem.

Cecilia Bartoli zong vrolijk over haar leven als simpele herderin. Bloemen plukken en wandelen door de groene velden. That's life. La Pastorella, een van de liederen uit de bundel Soirée Musicale van Gioachino Rossini. En ja, Bartoli liep hier hand in hand met pianist Charles Spencer. Het Orsino Ensemble, dat zijn 5 muzikanten uit de UK. In 2018 begonnen ze met optredens doen en opnames te maken samen. En hier is er eentje van 2022.

Anton Reicha schreef 24 blaaskwintetten. Deze is wellicht een van zijn meest bekende. Het tweede uit zijn opus 88. Het staat op het album Echoes of Bohemia van het Orsino Ensemble. Met allemaal baanbrekende Tsjechische muziek voor blazers. Reicha schreef 24 blaaskwintetten. Edvard Grieg was 24 toen hij zijn eerste en enige pianoconcerto schreef. Het staat geschreven in A klein, dezelfde toonaard van de pianoconcerto van Schumann. En dat is niet toevallig, want hij zag het als een soort Noorse repliek op dat concerto van Schumann. En tegelijkertijd zit er ook heel veel bravoure in die Liszt aanvoelt. Dus ja, een prachtig pianoconcerto. We gaan luisteren naar een fantastische uitvoering van de jaren 90 met Leif Ove Andenes aan de piano en het Berliner Philharmoniker onder leiding van Maris Janssens.

Edvard Grieg had zijn pianoconcerto af in 1868, maar bleef er aan sleutelen tot enkele weken voor zijn dood in 1907. Ja, een echte work in progress, dat kan je hier denk ik wel letterlijk nemen. Een jonge lijf over Adsnes aan de piano, samen met het Berliner Philharmoniker onder leiding van Maris Janssens. We duwen de dramatiek wat opzij en maken plaats voor lichte en luchtige muziek nu voor Vijf strijkers van Luigi Boccherini.

het ensemble Exploration hier in het opgewekte rondo uit het strijkquintet in G van Luigi Boccherini. En ja, de klok vertelt me iets. Elke weekdag van de zomer rond 3 uur blikken we terug op de muziek van Louis Couperin. Want van hem vieren we dit jaar zijn 400ste geboortejaar. En vandaag mag Andreas Steyer de taart aansnijden.

Andreas Steyer aan het klavercimbel in een oude trage dans à la française. Een pavan in Fiesklein van Louis Couperin. Van hem vieren we dit jaar zijn 400ste verjaardag. En in deze heeft sopraan Sabine de Vieille het een beetje moeilijk. Ze is tot over haar oren verliefd, maar haar eer- en plichtbesef fluiten haar terug.

Vorrei spiegarvi, oddio. Het is een aria van Mozart. Schreef het voor een jeugdliefde van hem, die uiteindelijk later zijn schoonzus werd, Aloysia, de zus van zijn latere vrouw, dus Constanze. Sopraan Sabine de Vieille legde haar ziel bloot hier, samen met het Pygmalion Ensemble, onder leiding van Raphaël Pichon. Koningen kunnen succesvolle leiders zijn, helemaal niet geliefd zijn door het volk of nog compleet tragische figuren zijn. Ja, het zijn uiteindelijk ook maar mensen en die zijn natuurlijk heel verschillend. Koning Christian II, de laatste koning van de Verenigde Koninkrijken, Denemarken, Zweden en Noorwegen, wel, die was een beetje van alles eigenlijk. Afhankelijk van de drie landen zag de bevolking hem anders. En dat vatte Jean Sibelius helemaal samen in deze suite.

Jean Sibelius schreef deze suite voor een toneelstuk van Adolf Paul over het leven van koning Christian II, een koning met serieus wat psychologische problemen. Het Gothenburg Symphony Orchestra hier onder leiding van Santu Matthias Rouvali in een opname van 5 jaartjes oud. Tchaikovsky was misschien geen pianovirtuoos zoals Liszt, maar voelde zich wel thuis in lyrische dansen, zoals dit thema en variaties.

Tchaikovsky was een jonge dertiger toen hij deze muziek schreef. Met een piano die eerlijk gezegd toch ook een orkest zou kunnen zijn hier. En zijn thema en variaties in F met Andrei Gavrilov aan de piano. Tchaikovsky zakte 5 jaar later na deze muziek in een groot emotioneel zwart gat. Ook Schumann zat in een hevige interne strijd verwikkeld. Hij vocht tegen fysieke en psychische problemen toen hij zijn 6e symfonie schreef. Het is ook echt wel letterlijk een muzikale vertaling van zijn toestand op dat moment. Dus met het snelle scherzo uit die symfonie gaan we naar het nieuws van 4 uur met de Tsjechische Philharmonie onder leiding van Lawrence Foster.

0: Laus Polyphonie brengt deze zomer het muzikale Europa van 1600 tot leven. Verwacht moderne klassiekers en meesterwerken die u zelden live hoort. Het Collegium Vocale Gent, Vox Luminis, Stile Antico en Tenebrae. Alle info op amuse.be. Samen met Clara.
1: Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De jaarfactuur voor elektriciteit en aardgas voor een gemiddeld Vlaams gezin is gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Dat komt nog altijd door de spanningen in het Midden-Oosten. Een gemiddeld gezin dat deze maand een nieuw contract afsluit betaalt €73 per jaar meer voor elektriciteit en €290 per jaar meer voor aardgas. Of je de prijsstijging meteen gaat voelen hangt af van wat voor soort contract je hebt en wanneer je het hebt afgesloten, zegt Didier van Overloop van de Nutsregulator.
2: Als je deze maand een nieuw contract sluit, dan zal je meteen de impact van die hogere prijzen voelen. Als je een bestaand contract hebt, dan hangt het ervan af welk type contract je hebt. Als je een vast contract hebt, dan blijft de prijs gedurende de looptijd van dat contract onaangepast. Als je een variabel contract hebt, dan worden de prijzen per maand of om de 3 maanden aangepast. En dan zal je daar ook de impact van voelen.
1: In Willebroek in de provincie Antwerpen experimenteren 11 bedrijven, overheids- en onderzoeksinstellingen met nieuwe manieren om PFAS-verontreiniging aan te pakken. PFAS zijn chemische stoffen waarmee je bijvoorbeeld iets waterdicht of vuilafstotend kan maken, maar ze kunnen schadelijk zijn voor de mens en het milieu. Rond de oude papierfabriek De Naaier wordt de PFAS uit de grond gespoeld en ter plaatse afgebroken of heel compact weggevoerd. Jan Verheijen van de Vlaamse Openbare Afvalmaatschappij.
3: De klassieke aanpak van sanering bestaat dan ook heel vaak nog uit ontgraven, afvoeren, storten of naar een verbrandings- of reinigingsinstallatie sturen. Dat is heel kostenintensief, ook belastend voor het leefmilieu. Je moet met tonnen en tonnen verontreiniging de grond gaan rondrijden. En daarom is het belangrijk dat we nieuwe technieken proberen. Innovatieve technieken waarbij we bodem en grondwater kunnen aanpakken zonder ze te moeten ontgraven.
1: In Noord-Frankrijk zijn meer dan 200 brandweermensen ingezet in de buurt van Boulogne-sur-Mer. Daar woedden sinds gisteren 3 branden in de duinen. Die hebben zich de voorbije nacht niet verder uitgebreid, maar zijn nog niet onder controle. Zowat 180 hectare is daar al verwoest. En dan nog dit. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen hebben arbeiders tijdens renovatiewerken een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het goud was ingemetseld in de muren van een kelder van een gebouw van CAW Oost-Vlaanderen. In totaal zou de schat zo'n €9 miljoen waard zijn. Geert Hillaert, algemeen directeur bij CAW Oost-Vlaanderen.
4: Die goudklompen zijn zoals alle reguliere goudklompen zijn die genummerd. En die gouden munten zijn oude gouden ponden eigenlijk. Een voorraad, een hoeveelheid gouden ponden, ja. De eerste reactie is de verwondering, waardoor je natuurlijk zo snel mogelijk die hoeveelheid toch wel in veiligheid wil brengen.
1: De politie bewaart de schat op een veilige locatie. Het parket onderzoekt nu waar het goud vandaan komt en van wie het is. Het is dus nog niet duidelijk of het CAW het goud ook zal mogen houden. Het weer. Nog 2 dagen volop zon en hitte met maxima rond 36 graden. Zaterdag opklaringen en wolken, mogelijk enkele buien en nog 29 graden dan in het centrum van het land. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Zomer van Clara met Leenert Jolijn.
5: En welkom terug. Arcangelo Corelli, Francesco Geminiani, Tommaso Albinoni. Ja, dat zijn zowat de bekendere namen uit de Italiaanse barok. Als ik zeg Giovanni Benedetto Plati, ja, die naam zegt de meeste mensen misschien wat minder. En nochtans deed hij het heel goed in zijn tijd. Hij zong heel goed, speelde hobo en componeerde zijn eigen muziek. En dat talent voor schrijven werd heel snel opgepikt. Hij mocht vertrekken uit Italië om zich te gaan settelen in Duitsland aan het hof van graaf Rudolf. Rudolf Franz Erwein. En die man was een echte muziekliefhebber. Hij speelde zelf cello en gaf Plaatje de opdracht om muziek te schrijven voor hem. Een hele bewerking van vioolsonates van Corelli kwam er onder andere uit voor barokensemble. Hij noemde het zelf zijn Concerti Grossi after Corelli. Plaatje verdeelde bijvoorbeeld de solo-vioolpartij over twee solo-instrumenten. En dat deed hij ook nog voor andere melodielijnen binnen het orkest, waardoor het geheel dus veel dikker en voller klinkt. Aan u nu om het zelf te ontdekken.

Het ensemble Academie für Alte Musik Berlin onder leiding van Georg Kalweit in het 10e concerto grosso van Giovanni Benedetto Blatti. Ergens in een kerk in Sturmthal, een klein dorpje in Duitsland, kwam op een bepaald moment een nieuw orgel te staan. En dat wou de lokale gemeenschap daar vieren. En hoe? Ze klopte aan de deur van Johann Sebastian Bach en die schreef voor de gelegenheid deze kantate.

Was des höchsten Glanz erfüllt, in der leite Kantate höchste wünschtes Freudenfest van Johann Sebastian Bach. Hier met de stem van Bas Peter Harvey en de English Baroque Soloists onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Gerald Finzi was in 1925 bezig aan zijn vioolconcerto, maar hij was uiterst streng met zichzelf en niet gemakkelijk tevreden, helemaal niet, met zijn muziek. Een paar jaar later stond het op de planken, dat vioolconcerto, maar Finzi zette het resoluut terug in de kast, omdat hij uiteindelijk het eerste en het derde deel toch niet goed genoeg vond, behalve dan het middendeel, het tweede deel. Dat gaf hij uit als een alleenstaand stuk.

Toch een paar kippenvelmomenten hier in deze muziek. Een lyrische viool die mooi warm ingebed is in de volle harmonieën van het orkest in Introit. Muziek van Gerald Finzi hier in een opname met Thomas Gold op viool en het Aurora Orchestra onder leiding van Nicholas Cullen. En nog meer trage muziek voor viool, maar nu uit de romantiek en verder ook nog aangedikt met de diepe klank van een cello en een piano die de rest ondersteunt.

De Zweedse Amanda Mayer studeerde in Leipzig. Het is toen, tijdens haar studentenjaren, dat ze dit pianotrio schreef. Haar enige pianotrio dat ze schreef in haar korte leven. Ze werd maar 41 jaar oud. We hoorden er het trage andante deel uit met Cecilia Siliakus op viool, Kati Raitinen op cello en Bengt Voorsbergje aan de piano. En nu van de hoge naar de vroege romantiek met het Sinfonia Concertante voor fluit en klarinet van Frans Danzy.

Begin 19e eeuw was blazermuziek heel erg populair. En toen werkte Frans Danzy in Mannheim en München en kon daar uitstekende blazerstrikken voor dit showstuk. Het Sinfonia Concertante in Bes voor fluit, klarinet en orkest. Muziek voor virtuozen dus. En dat waren hier Emmanuel Pahut op fluit, Paul Meyer op klarinet en het Münchener Kammerorchest onder leiding van Daniel Giegelberger. En we gaan rustig landen in deze zomer van Clara vandaag met Piet Kuiken nog in een pianosonate van Jan Ladislav Dussek. Na 5 uur is er Robbe met Django. Geniet dus van deze muziek vanavond nog en tot morgen.

0: Vijf uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De prijs van elektriciteit en aardgas piekt. Het parket onderzoekt de brand op een camping in Grobbendonk, waar één persoon om het leven kwam. En in Dendermonde is bij de renovatie van een oud gebouw 9 miljoen euro aan goud gevonden. De jaarfactuur voor elektriciteit en aardgas voor een gemiddeld Vlaams gezin is gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Amaury de Mulder, jij hebt die cijfers bekeken. Hoe gaan gezinnen dit voelen?
1: Wel, dat hangt ervan af of je een vast of een variabel contract hebt. Met een vast contract verandert er voorlopig niets. Die prijs ligt vast voor de hele duur van het contract. Heb je een variabel contract, dan rekent je leverancier prijsstijgingen ofwel elke maand, ofwel elke 3 maanden door. Maar die hogere factuur komt er daar dus sowieso aan. En die prijzen die liggen meteen een pak hoger. Een gemiddeld gezin dat nu een nieuw contract afsluit voor elektriciteit betaalt 73 euro per jaar meer dan vorige maand en 290 euro per jaar meer voor aardgas. Oorzaak, ja, dat is nog altijd het conflict in het Midden-Oosten. Die onzekerheid veroorzaakt schommelingen op de energiemarkt. In april van dit jaar was er daardoor ook al eens zo'n prijspiek. Nadien zijn die prijzen wel weer wat gedaald, maar nu is er dus opnieuw een grote stijging.
0: Oké, dankjewel Amaury. Het is nog altijd niet duidelijk wie het dodelijke slachtoffer is van de brand op een bungalowpark in Grobbendonk in de provincie Antwerpen. Morgen wordt er een autopsie uitgevoerd op het lichaam. Ook over de oorzaak van de brand is er nog geen uitsluitsel, al zijn er vermoedens dat het om kwaad opzet gaat, zegt Christophe Aerts van het parket.
2: Een van de dingen is de hevigheid van de brand. Zoals ook op beelden te zien is de brand heel hevig geweest. Is het ook een overslaande, uitslaande brand geweest. Dus dat is toch wel heel opvallend. Dat is ook de reden waarom er een onderzoek loopt. Maar de branddeskundige moet dat natuurlijk doen met de puin die is overgebleven. En dat is natuurlijk niet zo evident. En hij heeft even de tijd nodig om dat onderzoek goed en grondig te kunnen voeren.
0: Intussen is de omgeving opnieuw vrijgegeven. De overige bewoners kunnen dus terug naar huis. In Willebroek in de provincie Antwerpen experimenteren 11 bedrijven, overheids- en onderzoeksinstellingen met nieuwe manieren om PFAS-verontreiniging aan te pakken. In plaats van grond massaal af te graven en te verplaatsen, wordt de verontreinigde bodem ter plaatse aangepakt. Helene van der Beke ging kijken hoe dat gebeurt.
3: We wandelen in Willebroek langs de vervallen gebouwen van papierfabriek De Naaier. Jan Verheijen van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.
4: Er werden papieren gemaakt die water- en vetafstotend moesten zijn en daarvoor gebruikte men PFAS.
3: Want PFAS zijn chemische stoffen met handige eigenschappen, maar ze kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Het bedrijf Jan de Nul spoelt vervuilde grond en verzamelt het water in een container, toont Eline van Houwenhoven.
5: Hier komt het water met PFAS binnen. En we gaan eigenlijk daar de eigenschappen van PFAS tegen zichzelf gaan gebruiken. Dus denk aan de toepassing in blusschuim. PFAS wil graag aan de oppervlakte gaan zitten tussen water en lucht en gaat eigenlijk makkelijk meegaan met schuim.
3: Dat schuim wordt geconcentreerd en weggebracht voor vernietiging. Onderzoeksinstelling Vito pompt dan weer grondwater op en concentreert de PFAS, zegt Luc Peters.
6: Door die afvalstroom wordt elektriciteit gestuurd. En die elektriciteit zal de PFAS-moleculen volledig afbreken.
3: Als het werkt, kan dit soort installaties PFAS ter plaatse opruimen, wat minder geld en vervoer zou kosten.
0: De Brusselse watermaatschappij Vivacqua houdt de situatie van het waterpeil in de Maas nauwlettend in de gaten. Door de droogte staat dat water erg laag. Vivacqua levert drinkwater aan heel Brussel en ook daarbuiten en heeft een fabriek in Taillefer bij name. Daar wordt het water uit de Maas gehaald. Saar van der Plaatse van Vivacqua.
7: Taillefer is onze grootste site en de productie wordt bepaald door het debiet van het Maaswater. Dus als dat debiet zakt, kan de productie worden beperkt. Op dit moment zitten we in de fase 1, dan is er een gegarandeerd minimum waar we zien dat het debiet aan het dalen is en dat we eventueel binnenkort in een fase 2 terechtkomen waarbij er een nieuwe beperking zou kunnen worden opgelegd. Sowieso als het debiet onder de 19 kubieke meter per seconde gaat, zullen we onze productie daar moeten verminderen.
0: Op de Grote Markt van Brussel is er opnieuw een groot bloementapijt aangelegd, voor de 24e keer al. Meer dan 700.000 bloemen vormen samen een bekend Japans schilderij, de Grote Golf. In het kunstwerk zijn 20 kleurvarianten van dahlia's verwerkt, bloemen die goed tegen de zon en warmte kunnen. We geven ze ook geen water meer, zegt logistiek verantwoordelijke Koen van den Bus.
8: Het begint eigenlijk nu af te sterven. En tegen zondag is het een oud tapijt geworden. Maar dat is ook de magie van wat wij doen. Het is er heel even. U ziet het eigenlijk verkleuren tot het weer niks is. En dan halen we het weg. En het zal nooit meer terugkomen. En dat is net de sterkte van ephemeral art.
0: Het bloementapijt is nog te bewonderen tot en met zondag. En dan nog dit. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen hebben arbeiders tijdens renovatiewerken een grote hoeveelheid goudstaven en een emmer gouden munten ontdekt. Het goud was ingemetseld in de muren van een kelder van een gebouw van het CAW, het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk. De totale waarde zou oplopen tot zo'n 9 miljoen euro. De werknemers van de bouwfirma die het goud hebben ontdekt contacteerden meteen de politie, zegt Hanne Olivier van het parket.
9: In eerste instantie moet de politie dan het goud eigenlijk veiligstellen. Dus ze hebben dat in beslag genomen en ondergebracht op een veilige locatie. En wij zijn dan ingelicht om na te gaan hoe dat geld daar terechtgekomen is. En dan zal er ook later moeten uitgemaakt worden wie nu eigenlijk de rechtmatige eigenaar is van het goud.
0: Het is dus nog niet duidelijk of het CAW het goud ook zal mogen houden. Het was nog nooit zo warm op een 13e augustus als vandaag. Het dagrecord is gebroken. Ook morgen nog volop zon en hitte met maxima rond de 36 graden. We krijgen dan voor de derde keer dit jaar een hittegolf. Zaterdag opklaringen en wolken, mogelijk enkele buien en nog 29 graden in het centrum van het land. Vooraan in dit nieuws de hoge prijzen voor elektriciteit en aardgas. De jaarfactuur voor een gemiddeld Vlaams gezin is gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar. Meer op vrtnieuws.be.
10: Clara, blijf verwonderd. De Munt opent het nieuwe seizoen met Beethoven 7. Een wervelende dansvoorstelling van Sascha Waltz. Beleef de 7e symfonie van Beethoven in een meeslepende choreografie live op het podium van De Munt. Alle info via demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara. Django met Robbe van Dijk.
11: Dag lieve mensen, goede jazz klinkt alsof die muziek volledig op dat moment geconstrueerd wordt en het werfgehalte van deze tune van Charlie Parker ligt echt hoog. Alles rammelt en kraakt nog in de intro. Dit is Barbados.

Juist, werken in uitvoering en de aannemers van dienst waren de Charlie Parker All-Stars. Welkom bij Django, blij dat we elkaar weer treffen. Maar ik wist dat al, net als zangeres Noah Levy, we will meet again.

We Will Meet Again, het Paul Edis Trio en zangeres Noah Levy. Heeft u ooit al eens een contrabas horen walsen? Wel, het staat nu te gebeuren. Marc-André vraagt zijn instrument een dans in deze filmmuziek van In the Mood for Love. Dit is Your Majesty's Theme.

0: een uitstapje naar een ander toonsysteem met zangeres Lieve Biersen-Tesser. Ze zong Ashk Boudéhil. Dit is Geen Liefde, betekent dat.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: De soundtrack van Parijs. Dat zijn klaksons, voetzolen van snelwandelaars, brommers en de klokken van de vele kerken. Marijn Marais heeft nooit iets geweten van die brommers of van die klaksons, maar die klokken waren er in zijn tijd wel al natuurlijk. En hij heeft ze gevangen in dit stukje, La Sonnerie de Sainte-Geneviève du Mont de Paris.

De klokkenluiders van de Saint-Geneviève du Mont de Paris, dat waren hier violist Fabio Bondi, gambist Jordi Saval, clavecinist Pierre Rontai en theorbist Rolf Lislevant. Cuba, het is een land dat we vaak associëren met intense dans en muziek, met tempo, met passie, veel snelheid. Het zit allemaal in mambo, salsa en rumba, maar soms gaat het er ook heel traag aan toe. Dan heet het bolero en dit is zo'n bolero van Frank Dominguez, No Pidas Imposible.

Julius Azal met Je Do van Maurice Ravel. Er is een nieuw album van het Solazzo Ensemble met een prachtige titel: Flamboyance, Music of the Flamboyant Era. En daar hoort onder andere dit motet van Jean Tapissier bij: Ja, dulcis vale placens.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Deze muziek van Cardboard Cabin valt in de categorie simpel en schoon. Het stukje heet Regenrinnen

Muziek over onderweg zijn, over een ritje op de moto de Ushuaia a la Cuica uit de Motorcycle Diaries van Gustavo Santaolalla. De tijd vliegt, het is bijna 6 uur. Niks beters om te draaien nu dan The Hours van Philip Glass.

0: 6 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Toon Janssens. De prijzen van gas en elektriciteit pieken. Het parket onderzoekt de brand op een camping in Grobbendonk waar één persoon om het leven kwam. En in Dendermonde is bij de renovatie van een oud gebouw 9 miljoen euro aan goud gevonden. De jaarfactuur voor elektriciteit en aardgas voor een gemiddeld Vlaams gezin is gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator Amaury de Mulder. Jij hebt die cijfers bekeken. Hoe gaan gezinnen dit voelen?
1: Wel, het hangt af van het soort contract dat je hebt. Gezinnen met een vast contract die zitten voorlopig goed, maar heb je een variabel contract, dan rekent je leverancier prijsstijgingen ofwel elke maand ofwel elke 3 maanden door. Die hogere prijzen komen er daar dus sowieso aan. En ze liggen meteen ook een pak hoger. Een gemiddeld gezin dat nu een nieuw elektriciteitscontract afsluit, betaalt 73 euro per jaar meer dan vorige maand en zelfs 290 euro per jaar meer voor gas.
0: Ja, en hoe komt dat nu dan?
1: Ja, nog altijd door het conflict in het Midden-Oosten. De onzekerheid daar rond veroorzaakt schommelingen op de energiemarkt. In april was er daardoor ook al eens zo'n prijspiek. Nadien zijn de prijzen wel weer wat gedaald, maar nu is er dus opnieuw een grote stijging.
0: Oké, dankjewel Amaury. Het is nog altijd niet duidelijk wie het dodelijk slachtoffer is van de brand van morgen in een bungalowpark in Grobbendonk in de provincie Antwerpen. Morgen wordt er een autopsie uitgevoerd op het lichaam, zegt Christophe Aerts van het parket.
2: De wetsdokter en de mensen van het Disaster Victim Identification Team van de federale politie zijn er nauw bij betrokken. Zij zijn de specialisten op het terrein om identiteiten te achterhalen. Er zijn natuurlijk sterke vermoedens over wie het zou kunnen gaan, maar we werken niet met vermoedens, we werken met zekerheden. Dus dat is de reden waarom dat er nog extra onderzoek nodig heeft. En als dat dan een dag langer zal duren, ja, dan is dat belangrijker voor het onderzoek en voor de nabestaanden natuurlijk dat we daar zekerheid over hebben.
0: Ook over de oorzaak van de brand is nog onduidelijkheid. Het parket voert een onderzoek naar opzettelijke brandstichting bij nacht. In Willebroek in de provincie Antwerpen experimenteren 11 bedrijven, overheids- en onderzoeksinstellingen met nieuwe manieren om PFAS-verontreiniging aan te pakken. PFAS zijn chemische stoffen waarmee je bijvoorbeeld iets waterdicht of vuilafstotend kan maken, maar die stoffen kunnen ook schadelijk zijn voor mens en milieu. In Willebroek zijn de grond en het grondwater ermee vervuild. Onderzoeksinstelling Vito filtert het water nu, zegt Luc Peters.
3: We gaan grondwater oppompen. Het grondwater is vervuild met PFAS. Wat we dan gaan doen, is dat opgepompt vervuild grondwater gaan we filtreren. Het PFAS wordt eruit gehaald en dan krijg je een zuivere reststroom. Door die afvalstroom wordt elektriciteit gestuurd en die elektriciteit zal de PFAS-moleculen volledig afbreken.
0: Door dat op het terrein te doen, moet de grond niet afgegraven worden en vervoerd, zoals nu vaak wel gebeurt. De Brusselse watermaatschappij Vivaqua houdt het waterpeil van de Maas nauwlettend in de gaten. Door de droogte staat het water erg laag. Vivaqua levert drinkwater aan heel Brussel en ook daarbuiten en heeft een fabriek in Taillefer bij name, waar dus water uit de Maas wordt gehaald. Saar van der Plaatsen van Vivaqua.
4: Taillefer is onze grootste site en de productie wordt bepaald door het debiet van het Maaswater. Dus als dat debiet zakt, kan de productie worden beperkt. Op dit moment zitten we in de fase 1, dan is er een gegarandeerd minimum, maar we zien dat het debiet aan het dalen is en dat we eventueel binnenkort in een fase 2 terechtkomen, waarbij er een nieuwe beperking zou kunnen worden opgelegd. Sowieso, als het debiet onder de 19 kubieke meter per seconde gaat, zullen we onze productie daar moeten verminderen.
0: Op de Grote Markt van Brussel is opnieuw een enorm bloementapijt aangelegd, al voor de 24ste keer. Meer dan 700.000 bloemen vormen samen een bekend Japans schilderij, de Grote Golf. Gunter Joosen ging kijken.
5: Go to the back of the balcony, please.
6: Het is al meteen dringen op het balkon van het Brusselse stadhuis. Veel bezoekers, gsm in de aanslag, hebben vanaf daar een mooi zicht op de tekeningen in het bloementapijt.
7: Wow, fantastisch.
8: It's awesome. You got all the different colors. The flowers are in such good condition. So just wonderful, wonderful to see.
7: Ik ben een grote fan van dahlia's en het is echt zoveel kleuren.
9: Ik heb ook een bloemenhofje van 2 op 2. Ik weet wat werk dat daar aan is om daarvan iets te maken dan op iets trekt. Dat is niet zo simpel.
6: Het tapijt is opgebouwd uit 20 kleursoorten dahlia's. Bloemen die goed tegen zon en warmte kunnen. Ze krijgen ook geen extra water, want het is tijdelijke kunst, zegt logistiek verantwoordelijke Koen van den Bus.
10: Het begint eigenlijk nu af te sterven. En tegen zondag is het een oud tapijt geworden, maar dat is ook de magie van wat wij doen. Het is er heel even. U ziet het eigenlijk verkleuren tot het weer niks is en dan halen we het weg en het zal nooit meer terugkomen.
6: Het tapijt ligt er nog tot en met zondag.
0: En dan nog dit. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen hebben arbeiders tijdens renovatiewerken een grote hoeveelheid goudstaven en een emmer gouden munten ontdekt. Het goud was ingemetseld in de muren van een kelder van een gebouw van het CAW, het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk. De totale waarde zou oplopen tot zo'n 9 miljoen euro. De politie bewaart de schat op een veilige locatie, maar of het goud naar het CAW gaat, moet nog onderzocht worden, vertelt CAW-voorzitter Geert Hilaert.
11: De politie liet ons direct weten van dit kan gerust wel een paar jaar duren. Dat onderzoek en dergelijke meer, enerzijds twee, ja, voor hetzelfde geld is het niet van ons. Er komt er wel nog ergens een kink in de kabel, zeg. Dus we zijn ons momenteel zeker nog niet rijk aan het rekenen. Hè. We zijn nu vooral nog aan het surfen op de golf van de verwondering, zeg. En we zijn vooral blij ook dat het ondertussen wel in veiligheid is, dat in goede handen is bij de federale politie.
0: Het was nog nooit zo warm op een 13e augustus als vandaag, sinds het begin van de metingen. Het dagrecord is vandaag gebroken. Vanavond en vannacht krijgen we minima tussen 13 en 21 graden. Ook morgen nog veel zon en maxima dan rond de 36 graden. En we krijgen dan voor de derde keer dit jaar een hittegolf. Vooraan in dit nieuws de hoge prijzen voor elektriciteit en aardgas. De jaarfactuur voor een gemiddeld Vlaams gezin is gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Clara, blijf verwonderd. Django, met Robbe van Dijk.
13: Een heel goede avond. Toen ik een paar jaar terug voor het eerst kennis maakte met Chris Tile en las dat hij mandoline speelde, ja, toen had ik hem nog nooit gehoord en dan dacht ik, ja, het zal allemaal wel, maar mandoline ga ik toch nooit echt leuk vinden om naar te luisteren. Ja, was dat even compleet verkeerd, want deze magier, ja, of wat die magier met dat instrument doet, ja, dat is ook effectief magisch. Hij zingt hier ook nog trouwens, maar deze intro is enkel zijn mandoline en dat alleen al is indrukwekkend. Zo fijntjes.

Color Bars van Elliot Smith, hier met Chris Tile in de hoofdrol. Welkom bij Django trouwens, was ik nog vergeten te zeggen. We gaan alle stress van de voorbije dag onder de mat vegen met dit heerlijke laid-back gespeelde nummer van Haroon Iqbal, Oh Innocent Heart.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Nu een kleine John Dowland medley met eerst een instrumentaal stukje met de luid van Thomas Dunford en strijkers en daarna plots meer stemmigheid met het Jupiter Vocal Ensemble en sopraan Léa de Sandre.

Rock Galliard en Now, Oh Now I Need Must Part, twee stukjes van John Dowland. Er passeert veel muziek in Django van Tom Jobim, meestal uitgevoerd door anderen, maar hier is het net andersom. Tom Jobim speelt muziek die niet door hem geschreven is. Hij speelt gitaar en piano en Joe Farrell is de fluitist die u hoort. Het stuk heet Cariñoso.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: 88 toetsen zeggen vaak meer dan 100 woorden. En dat geldt al helemaal voor deze 6 liederonen worden van Felix Mendelssohn.

Pianist Howard Shelley met 6 woordeloze liederen van Felix Mendelssohn. Nu Caroline Shaw in de playlist. Dus het wordt spannend, want haar muziek is onvoorspelbaar, maar op een heel goede manier. Zo houdt ze je helemaal gevangen in haar wereld. Hier brengt ze een versie van Andy Muziek, oorspronkelijk van Franz Schubert. Hier wordt dat To Music. Dit zijn Caroline Shaw en So Percussion.

Some Rain Must Fall van Jasmine Myra. De wereld is geen goed nieuwsshow, dat is het nooit geweest. En daarom bestaat muziek, om dat te erkennen, om te erkennen dat er miserie is, of om dat even volledig te negeren. Deze Song for Sad Times is precies geschreven om één van beide te doen. Aan u om te kiezen welke van de twee.

0: Ganavia met Song for Sad Times. Nog eentje voor het nieuws van 7 uur. Odette Soer met Make a Sound. Tot zometeen.
1: Take my hand and together we run to the flame.

0: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Toon Janssens. De jaarfactuur voor elektriciteit en aardgas voor een gemiddeld Vlaams gezin is gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Nutsregulator. Een gemiddeld gezin dat nu een nieuw contract afsluit, betaalt €73 per jaar meer voor elektriciteit en €290 per jaar meer voor aardgas dan vorige maand. Didier van Overloop van de Nutsregulator vertelt hoe dat komt.
1: Er is het conflict in het Midden-Oosten dat natuurlijk al enige tijd bezig is, maar dat een onzeker verloop kent. We hebben ook al in april van dit jaar ook al een prijspiek gezien. Nadien is die prijs wat gedaald. Nu zien we opnieuw een stijging. Dus ja, het is eigenlijk vooral die geopolitieke spanningen die eigenlijk de oorzaak zijn van de gestegen prijzen.
0: Ook wie al een bestaand variabel contract heeft, zal de prijsstijging de komende maanden voelen. Met een vast contract verandert er voorlopig niets. Cosmetica-bedrijf Moroccan Oil is niet langer de hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de organisator EBU bekendgemaakt. Moroccan Oil is van oorsprong een Israëlisch bedrijf en was al 6 jaar hoofdsponsor. Sinds de oorlog in Gaza werden er steeds meer vragen gesteld over de samenwerking tussen het bedrijf en de EBU. Critici vroegen zich luidop af of Israël kon blijven deelnemen aan het Songfestival dankzij het geld van de hoofdsponsor. Op de Grote Markt van Brussel ligt er opnieuw een enorm bloementapijt, al voor de 24ste keer. Meer dan 700.000 bloemen vormen samen een bekend Japans schilderij, de Grote Golf. In het kunstwerk zijn 20 kleurvarianten van dahlia's verwerkt, bloemen die goed tegen de zon en de warmte kunnen. En bij de opening vanmiddag zijn al veel mensen komen kijken.
2: Wow, fantastisch.
3: It's awesome. You got all the different colors. The flowers are in such good condition. So just wonderful, wonderful to see.
2: Ik ben een grote fan van dahlia's en het is echt zo veel kleuren. Het is echt wauw, hier zo mooi en indrukwekkend.
4: Het is prachtig gedaan, hè? Daar moet nogal uren werk in gestoken zijn. Ik heb ook een bloemenhofje van 2 op 2. Ik weet wat werk dat daaraan is om daarvan iets te maken dat ook weer strekt. Dat is niet zo simpel.
0: Het tapijt ligt er nog tot en met zondag. En sport. Op de Europese kampioenschappen zwemmen in Parijs hebben Roos van Otterdijk en Luca Envaux zich allebei geplaatst voor de finales. Roos van Otterdijk deed dat op de 100 meter vlinderslag, het nummer waarop ze 2 jaar geleden al Europees goud won in een nieuw kampioenschapsrecord. Envaux plaatste zich met de 8e tijd voor de finale van de 200 meter vrije slag in een tijd van 1 minuut, 45 seconden en 72 honderdste, een nieuw Belgisch record. Het weer. Het was nog nooit zo warm op een 13e augustus als vandaag. En sinds het begin van de metingen liever. Het dagrecord is dus gebroken. Vanavond en vannacht krijgen we minima tussen 13 en 21 graden. Ook morgen nog veel zon en maxima rond de 36 graden. We krijgen dan voor de 3e keer waarschijnlijk dit jaar een hittegolf. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Blijf verwonderd. Django met Robbe van Dijk.
6: Goedenavond. Waar u ook bent, zometeen staat u op een strand, want er komt muziek van de Beach Boys aan. Een van de vele nummers met surf in de titel. Dit is gitarist Bill Frisell met Surfer Girl.

Welkom hier. U luistert naar Django. Ook vanavond maken we hier de brug naar de avond. Dus de muziek mag af en toe een tikje donker, een beetje onheilspellend. Dit liedje van Alice Georges Perez bijvoorbeeld. Het heet The Crow.

0: Martin Helmgen met een sonate van Franz Schubert.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: Drummer Tim Vermeulen bracht eind vorig jaar zijn debuutalbum uit met eigen composities. En je kan echt horen dat het door een drummer geschreven is. Alles klikt strak in elkaar, veel accentjes hier en daar ook, maar toch ook sfeervol. Dit stuk heet Lullaby.

Tim Vermeulen Quartet met Lullaby. Elke week krijgt een nieuw album het Clara kwaliteitslabel. Het is dan een week de keuze van Clara. Maar ook na die ene week blijft die muziek goed natuurlijk. Dus dit is er een van een tijdje geleden. Claire de Lune voor orkest, meer bepaald het Symphonia of London met dirigent John Wilson.

met maanlicht in muziek gegoten, Claire de Lune van Claude Debussy, hier in een orkestversie. We schuiven steeds verder op richting de avond. Het moment voor nocturnes is dus aangebroken. Dit zijn er drie van componist Armand Cook, gespeeld door gitarist Jan de Preter.

0: verwonderd.
1: Een slow burn, een stuk dat langzaam op gang komt en steeds meer groeit en intenser wordt. Dat is de perfecte omschrijving voor dit stuk van pianist Erik Lenjini. Heel repetitief, maar een krachtig pakkend thema. Dit is Cyclade.

Third Coast Percussion en Muse Kiwa Shingotza. Hartverwarmde grooves, daar blijf ik heel graag nog even in hangen. Dus nog zo eentje, dit komt van het laatste album van het Gentse ensemble Comprohoro, Mpasi Zirata.

Een energiek einde aan het programma vandaag. Zometeen Clara in concert na Eddie Palmieri en Mira Flores. Maak er nog een heel mooie donderdagavond van en tot in de toekomst.

0: Een trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
1: The legendary
2: Miles Davis.
3: Here he is, Miles Davis.
4: My father's rich, my mama's good looking.
2: Ontdek alles over zijn zoektocht naar muzikale transformatie met veel liefde, pijn en kwetsbaarheid.
4: I've never suffered and I can play the blues.
2: Met Lee Steppe, Guy Peters en deze week Daan Stuiven. In Miles, Badass en Jazzycone. Zaterdag om 5 uur op Clara.
0: En beluister de podcast en de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max.
5: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Maasmechelen in Limburg is opnieuw brand uitgebroken in natuurgebied de Mechelse Heide. In de omgeving is een donkere rookpluim te zien. Volgens burgemeester Raf ter Winge van CD&V heeft de brandweer de brand intussen wel onder controle.
6: Op dit ogenblik lijkt het zo dat er eigenlijk de zaken onder controle waren en dat het huidige gebied dat nu in brand staat inderdaad omringd is door de brandweermensen en met ook de nodige versterking die zou zijn aangerukt, zodat dit stuk nu wel degelijk kan beveiligd worden en dus verder kan nageblust worden.
5: Eerder deze zomer was er ook al een brand in het gebied. Toen werd een oppervlakte van 8 hectare verwoest. Vorig jaar werd nog een gebied van meer dan 70 hectare in de as gelegd. In Montenaken bij Gingelom in Limburg heeft dan weer een brand gewoed in een weide en een vlasveld. Enkele hectare zijn daar in de as gelegd. De brandweer kon verhinderen dat de brand oversloeg naar enkele woningen in de buurt. Het vuur flakkerde wel enkele keren opnieuw op door de wind, de droogte en de hitte. De jaarfactuur voor elektriciteit en aardgas voor een gemiddeld Vlaams gezin is gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Een gemiddeld gezin dat nu een nieuw contract afsluit betaalt €73 per jaar meer voor elektriciteit en €290 per jaar meer voor aardgas dan vorige maand. Didier van Overloop van de nutsregulator legt uit hoe dat komt.
7: Er is het conflict in het Midden-Oosten dat natuurlijk al enige tijd bezig is, maar dat een onzeker verloop kent. We hebben ook al in april van dit jaar ook al een prijspiek gezien. Nadien is die prijs wat gedaald. Nu zien we opnieuw een stijging. Dus ja, het is eigenlijk vooral die geopolitieke spanningen die eigenlijk de oorzaak zijn van de gestegen prijzen.
5: Ook wie al een bestaand variabel contract heeft, zal de prijsstijging de komende maanden voelen. Met een vast contract verandert er voorlopig niets. In Colombia is de kans om mensen nog levend van onder het puin te halen bijzonder klein geworden. Er zijn namelijk al 72 uur verstreken na de hevige aardbeving die het land heeft getroffen. Maar toch blijven hulpdiensten en vrijwilligers voortwerken. Katrien van der Schoot keek naar de beelden uit Cali.
8: Graafmachines, hamers en schoppen blijven puin weghalen onder een ingestort flatgebouw. Tot een van de hulpverleners 2 vuisten in de lucht steekt. Even stilte iedereen, het lijkt op een teken van leven. Het is valse hoop, maar toch weten we dat daar nog 2 mensen liggen die vanmorgen nog een teken van leven gaven. En dat geeft Diana hoop. Maar 72 uur na een aardbeving is een kritiek moment. Er zijn nu 265 doden geteld in het westen van Colombia en officieel 500 vermisten. Voor hen en voor hun familie en vrienden tikt de klok.
5: En op het Europees kampioenschap zwemmen in Parijs hebben Roos van Otterdijk en Lucas Hanvaux zich allebei geplaatst voor de finales. Roos van Otterdijk deed dat op de 100 meter vlinderslag. Dat is het nummer waarop ze 2 jaar geleden al Europees goud won in een nieuw kampioenschapsrecord. Hanvaux plaatste zich met de 8e tijd voor de finales van de 200 meter vrije slag in een tijd van 1 minuut 45 seconden en 72 honderdste. Dat is een nieuw Belgisch record. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 13 en 21 graden. Ook morgen opnieuw zonnig weer en temperaturen rond de 36 graden. Dat zou dan de 3e hittegolf dit jaar zijn in ons land. Meer op vrtnieuws.be.
9: Clara, blijf verwonderd.
10: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders?
1: of die ene noot op de piano die even alles verandert. Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
3: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
10: Clara in concert met Carlo Sio.
11: Goedenavond, welkom. Vorige maand stond Bach Plus, een ensemble van bij ons, nog op het festival in Fribourg in Zwitserland. Het festival wordt om de 2 jaar georganiseerd en de focus ligt keer op keer op religieuze muziek. Ze hebben ook een vaste concertlocatie, dat is de Sint-Michaelskerk in het centrum van de stad, een ideale plek dus voor dat concert van Bach Plus. Bart Naessens en zijn muzikanten kozen resoluut voor Duitse barok, met muziek van Johann Christoph Bach, Johann Kuhnau en als hoogtepunt de Actus Tragicus van Johann Sebastian Bach. Die komt er over een half uurtje aan na een andere treurkantate, begrafenismuziek van Georg Philipp Telemann, Du aber Daniel. Bach Plus onder leiding van Bart Naessens en solisten zijn Johanna Irich, Herlinde van de Straten, Anders Dahlin en Jonathan Adams.

Doe Aber Daniel van Georg Philipp Telemann. Met die muziek begonnen Bach Plus en solisten aan hun concert op dat festival voor religieuze muziek in Fribourg in Zwitserland. Dat concert van 5 juli krijgt u vanavond te horen hier in Clara in Concert. Doe Aber Daniel is begrafenismuziek van Georg Philipp Telemann. We weten niet echt wanneer of voor wie Telemann deze kantate heeft geschreven. Wat we wel uit die muziek kunnen afleiden is dat Telemann het voor een belangrijk iemand heeft geschreven. Het gaat om een kantate met solisten, koor, muzikanten erbij. Dat kostte toen ook veel geld om uit te voeren. Dus zo gaat men ervan uit dat die kantate te horen was op de begrafenis van iemand uit de aristocratie of toch iemand misschien ook wel uit de hoge kerkelijke kringen. Dezelfde teneur helaas voor de Actus Tragicus van Johann Sebastian Bach. Ook van deze kantate weten we niet voor wie Bach die geschreven heeft. Doet er in principe eigenlijk niet toe, want de boodschap blijft wel hetzelfde bij deze muziek. We moeten de dood niet vrezen als een vijand, maar omarmen als een goede vriend. De dood beëindigt al het lijden op aarde. En het is net een onschuldige slaap waarin we belanden. De overgangsfase naar het paradijs, waar we dan weer zullen ontwaken. De kantate begint met de woorden Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit. De Actus Tragicus van Johann Sebastian Bach. Sopraan Johanna Ierich, mezzosopraan Herlinde van de Straten, Anders Dalin tenor, Jonathan Adams bariton en Bach Plus onder leiding van Bart Nasens.

De dood boezemt soms angst in, maar dat hoeft helemaal niet als je deze muziek hoort. Een positieve noot aan het einde van Gotteszeit is die allerbeste Zeit. De Actus Tragicus van Johann Sebastian Bach met Bach Plus en solisten onder leiding van Bart Nasens. Mezzosopraan Herlinde van der Straten is nu de solist in O Bone Jesu. Dat is een cantate van Johan Kuhnau. Hij was de voorganger van Johann Sebastian Bach als kantoor van de Thomaskerk in Leipzig.

We horen zijn muziek vandaag amper. En toch stond hij in zijn tijd makkelijk naast componisten als Händel en Telemann, deze Johan Kuhnau. Mezzosopraan Herlinde van der Straten zong de cantate O Bone Jesu met Bach Plus onder leiding van Bart Nasens op dat festival in Fribourg. Dit concert van hen is vlotjes gebaseerd op hun cd uit 2016. Ze hebben toen die cantaten van Kuhnau en ook de Actus Tragicus van Bach opgenomen, net als deze Meine Freundin, Du bist schön, een bruiloftskantate van Johann Christoph Bach. Verre familie van Johann Sebastian Bach. Hij schreef lovende woorden over Johann Christoph. Net als Karl-Philipp Emanuel Bach, ook hij vond Johann Christoph een geweldige componist. En dus is het geen wonder dat die bruiloftskantate in het archief van de familie Bach zat en bleef. Alle solisten komen er weer bij en Bach Plus onder leiding van Bart Nasens in Meine Freundin van Johann Christoph Bach.

0: Meine Freundin, du bist schön van Johann Christoph Bach met Bach Plus onder leiding van Bart Nasens. Soliste sopraan Johanna Irich, mezzosopraan Herlinde van der Straten, Anders Dahlin tenor en bariton Jonathan Adams. Dit was ook meteen het slot van hun concert op dat festival in Fribourg. Meteen ook het laatste concert van Bach Plus voor dit seizoen. De hele ploeg is nu volop aan het genieten van de zomervakantie. En hopelijk kan u dat ook doen met Clara op de achtergrond.
1: Clara in concert.
0: En ik blijf bij u tot 10 uur vanavond. Piet Kuiken speelt nu een sonate van Jan Ladislav Dusek.

Hij was goede vriendjes met Marie Antoinette en is vooral bekend voor zijn klaviermuziek, deze Jan Ladislav Dusek. Piet Kuiken speelde een sonate van hem. Niels Wilhelm Gehde had een topcarrière in Leipzig. Hij mocht Felix Mendelssohn opvolgen als muziekdirecteur van het Gewandhausorkester, dat prestigieuze orkest dat vandaag nog steeds bestaat trouwens. Het succes van hem was helaas van korte duur. De Denen verklaarden de oorlog aan Pruisen en Gehde keerde noodgedwongen terug naar zijn thuisland Denemarken. Een aantal jaren daarvoor componeerde hij zijn eerste vioolsonate.

Zo eindigt die eerste vioolsonate van Niels Wilhelm Gede. Thomas Ehrenberger op viool, Eduardo Torbianelli aan de pianoforte. Morgenavond is Tine de Donder bij u. Clara in Concert staat dan in het teken van twintiger Nele Vernaye. Zij nam haar band Alver mee naar onze toetsstudio. Mooie avond en veel plezier straks met All That Jazz.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Zondagavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Het is 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Merchtem in Vlaams-Brabant is de voorbije avond een stille mars gehouden voor de 7-jarige jongen die vorige week overleed in het appartement waar hij woonde. De jongen had zichtbare verwondingen, hij was vermoedelijk mishandeld. Zijn oom, moeder en een vriendin van de moeder zijn aangehouden. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Op de stille mars waren enkele honderden mensen aanwezig.
3: We wonen er in de straat van waar dat gebeurd is. Ik kan dat eigenlijk niet goed geloven dat dat in ons onnozel klein dorpje gebeurt.
4: Ik denk dat we hier zijn omdat we allemaal heel erg verschoten zijn. Dat er veel verdriet is en dat we dat ergens willen laten zien.
5: Spijtig genoeg kunnen we voor hem niet veel meer doen. Maar ons doel is ook nu van mensen, als je iets verdacht ziet, meld het. Probeer te helpen. Heb geen hoogkleppen op. Doe iets.
2: In Maasmechelen in Limburg is de voorbije avond opnieuw brand uitgebroken in het natuurgebied het Mechels Bos. In de omgeving was een donkere rookpluim te zien. De brandweer kreeg het vuur wel snel onder controle, zegt Dimitri Opdenaker van de brandweer.
6: Het was een enorme rookpluim. We hadden heel veel meldingen gekregen van omwonenden. Daarom hebben we ook heel snel opgeschaald. En dat betekent ook dat we met veel materiaal snel ter plaatse waren. We hebben het denk ik wel op een uurtje maximum hebben het omschreven. We zijn nu bezig met nablussingswerkzaamheden.
2: Eerder deze zomer was er ook al een brand in het gebied. Toen werd een oppervlakte van 8 hectare verwoest. Vorig jaar werd nog een gebied van meer dan 70 hectare in de as gelegd daar. In de West Midlands in Engeland staat in het dorp Stourbridge verschillende huizen in brand door een grote grasbrand. De inwoners werden uit voorzorg geëvacueerd. Sommigen werden met een rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht. Tientallen brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden en in de omgeving is ook het treinverkeer voor alle zekerheid stilgelegd. Ook op andere plaatsen in de Midlands zijn er bosbranden uitgebroken. In Frankrijk heeft de brandweer dan weer de voorbije dag actie gevoerd uit protest tegen de werkomstandigheden. Frankrijk wordt deze zomer ook geteisterd door hevige bosbranden, terwijl de brandweer klaagt over een tekort aan middelen. Een overleg met de bevoegde minister heeft voorlopig niets opgeleverd. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
7: Het voelt vreemd. Nog nooit eerder heeft Frankrijk te maken gehad met zulke grote bosbranden als nu. En juist nu voert de brandweer actie. Vandaag werd het werk neergelegd en er was overleg met de minister van Binnenlandse Zaken. Want, zegt de brandweer, we hebben te weinig mensen en te weinig bluswagens. Bij het blussen de afgelopen weken zijn 4 brandweerlieden om het leven gekomen. Na afloop van het overleg zeiden 9 vakbonden van de brandweer dat de minister niet 1 concrete toezegging had gedaan. De minister zei dat de nadruk nu moet liggen op het blussen van branden, maar binnen enkele weken wil hij voorstellen doen om de werksituatie te verbeteren. De brandweer wil de druk opvoeren. Voor eind september is daarom een landelijke actie- en protestdag aangekondigd, in de hoop dat de regering voor die tijd beslist om meer brandweermensen aan te trekken en meer bluswagens aan te schaffen.
2: De voorbije dag werden nabij de Franse stad Nantes nog 2000 kampeerders geëvacueerd vanwege een bosbrand daar. De brandweer heeft het vuur intussen wel ook daar onder controle gekregen. En nabij de stad Bordeaux heeft de natuurbrand al een gebied van ruim 100 hectare verwoest. Zo'n 350 mensen moesten daar geëvacueerd worden. Sport dan. In het voetbal spelen Anderlecht en Gent vanavond de terugwedstrijden in de 3e voorrondes van de Europese competities. Anderlecht speelt in de Europa League tegen het Griekse PAOK Saloniki. Tom Boudeweel, ze zitten daar in de tweede helft. Hoe staat het daar?
8: Het is net 3-2 geworden. Een tegengoal van Pauk Saloniki via Camara. De binnenkant van de paal, de rug van Colin Kozemans. En zo eindelijk over de achterlijn. Anderlecht heeft wel nog een bonus. Niet alleen in deze wedstrijd een bonus van één doelpunt. Maar ook nog een bonus uit de heenwedstrijd. Anderlecht heeft er een hele sterke wedstrijd op zitten tot nog toe. Een van de vele kansen werd benut door Petro. Toch nog de gelijkmaker van Zivkovic. Want Pauk is zeker geen slecht team. Maar dan helemaal in het begin van de tweede periode twee heerlijke doelpunten van Ambros en Sikan voor 3-1. En Anderlecht zegen zeker van de volgende ronde in de play-offs dan van de Europa League. Maar nu net een tweede doelpunt geslikt. Een doelpunt via de rug van Kozemans. 3-2.
2: Tom, dankjewel. Gent speelt in de Conference League tegen het Zweedse Göteborg. Halfweg de tweede helft staat het daar 1-0 voor Gent. Gent won ook de heenwedstrijd in Zweden met 0-1. En voormalig Rode Duivel Dries Mertens gaat investeren in Sporting Hasselt. Die club speelt op dit moment in de Challenger Pro League. Dat is de tweede klasse. Sporting Hasselt wordt geleid door acteur Rick Verheijen en mediafiguur Sam Kerkhoffs. Kerkhoffs is trouwens de neef van Kat Kerkhoffs, de partner van Dries Mertens. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 13 en 21 graden. Ook morgen opnieuw zonnig weer en temperaturen rond 36 graden. Meer op vrtnieuws.be.
9: Clara, blijf verwonderd.

0: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Merchtem in Vlaams-Brabant is de voorbije avond een stille mars gehouden voor de 7-jarige jongen die vorige week overleed in het appartement waar hij woonde. De jongen had zichtbare verwondingen. Hij was vermoedelijk mishandeld. Zijn oom, moeder en een vriendin van de moeder zijn aangehouden. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Op de stille mars waren enkele honderden mensen aanwezig.
1: We wonen er een straat van waar dat gebeurd is. Ik kan dat eigenlijk niet goed geloven dat dat in ons onnozel klein dorpje gebeurt.
2: Ik denk dat we hier zijn omdat we allemaal heel erg verschoten zijn. Dat er veel verdriet is en dat we dat ergens willen laten zien.
3: Spijtig genoeg kunnen we voor hen niet veel meer doen. Maar ons doel is ook nu van mensen, als je iets verdacht ziet, meld het. Probeer te helpen. Heb geen hoogkleppen op. Doe iets.
0: Rond deze tijd sluiten in de Britse kuststad Clacton de stembureaus. De voorbije dag werd daar een tussentijdse verkiezing georganiseerd om een nieuwe vertegenwoordiger in het Britse lagerhuis aan te duiden. De uiterst rechtse Nigel Farage van de Reform UK-partij had aangestuurd op die tussentijdse verkiezingen. Hij was het voormalige parlementslid van Clacton, maar nam zelf ontslag na kritiek op zijn financiën. Hij zou miljoenen giften niet hebben aangegeven bij het parlement. In totaal stonden er enkele tientallen kandidaten op de stembiljetten, maar de belangrijkste tegenstander van Farage werd Count Binface, een satirisch personage met een vuilnisemmer op het hoofd dat werd bedacht door een Britse komiek om Farage als niet-democratisch weg te zetten.
4: My name's Count Binface, intergalactic space warrior, leader of the Recyclones from planet Sigma 9 and part-time democratic politician on Earth.
0: De resultaten van de verkiezingen in Clacton worden later verwacht. Sport dan in het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won zijn terugwedstrijd tegen het Griekse PAOK Saloniki met 3-1. Vorige week kon Anderlecht ook al de heenwedstrijd winnen. Een verslag van Tom Boudewil.
5: Europese galenwedstrijd van Anderlecht, de beste match van het seizoen. Met veel intensiteit, goed voetbal, tal van kansen. En met de overwinning en de kwalificatie als mooie bonus. PAOK voetbalde wel goed mee. Dat leverde een stomende eerste helft op, geëindigd bij 1-1. Dankzij goals van Petro en Zivkovic met veel andere mogelijkheden nog. Meteen na de rust maakte de thuisploeg het verschil via twee absolute pareltjes van Ambros en Sikan. 3-1, en omdat de aansluitingstreffer van Jeremy Chef van op de penaltystip te laat viel, kwam Paarswit niet meer in de problemen. De Grieken kregen ook nog twee rode kaarten. Anderlecht is zoal zeker van Europees voetbal tot nieuwjaar. Kairat Almaty is de laatste tegenstander voor de groepsfase.
0: AA Gent kon zich de voorbije avond ook plaatsen voor een laatste voorronde, maar dan van de Conference League. Gent won met 1-0 van het Zweedse Göteborg. Vorige week won het ook al in Zweden met 0-1. En op het EK atletiek in Birmingham in Engeland heeft Saliha Gissé zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Ilona Masson greep net naast een medaille. Zij werd de vierde. Simon van Glabeke, de medaille van Gissé mogen dus gerust een verrassing noemen.
6: Zeker en vast, dit EK is voor de 30-jarige Saliha Gissé pas haar eerste groot internationaal toernooi. In eerste instantie werd ze niet geselecteerd voor dit EK, maar net voor het kampioenschap werden de Belgische limieten versoepeld en die kans greep Gissé met beide handen en met 14,46 meter sprong ze naar het zilver. Met Ilona Masson mocht er nog een landgenote bijna met een medaille naar huis, maar zij werd vierde op amper 3 centimeter van brons. In het polstokspringen strandde Eline Veek ook op de vierde plaats met een knap seizoensbeste van 4,60 meter. Eerder dit toernooi haalde Delphine Nkansa een onverwachte bronzen medaille op de 100 meter.
0: Simon, dankjewel. Zilver dus voor Saliha Gissé. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 13 en 21 graden. Ook morgen opnieuw zonnig weer en temperaturen rond de 36 graden. Meer op veertiennieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Het is middernacht. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Merchtem in Vlaams-Brabant is de voorbije avond een stille mars gehouden voor de 7-jarige jongen die vorige week overleed in het appartement waar hij woonde. De jongen had zichtbare verwondingen. Hij was vermoedelijk mishandeld. Zijn oom, moeder en een vriendin van de moeder zijn aangehouden. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Op de stille mars waren enkele honderden mensen aanwezig.
1: We wonen er een straat van waar dat gebeurd is. Ik kan dat eigenlijk niet goed geloven dat dat in ons zo'n klein dorpje gebeurt.
2: Ik denk dat we hier zijn omdat we allemaal heel erg verschoten zijn. Dat er veel verdriet is. En dat we dat ergens willen laten zien.
3: Spijtig genoeg kunnen we voor hem niet veel meer doen. Maar ons doel is ook nu van mensen, als je iets verdacht ziet, meld het. Probeer te helpen. Heb geen hoogkleppen op. Doe iets.
0: Het Amerikaanse leger stuurt een nieuw vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Dat zal worden ingezet in het conflict met Iran. Maar het moet vooral ook het vliegdekschip dat al in de regio aanwezig is, aflossen. De mentale toestand van de bemanning aan boord van dat vliegdekschip zou namelijk een dieptepunt bereikt hebben. De ruim 5000 bemanningsleden zijn al maanden langer aan boord dan de bedoeling was. In de verschillende Amerikaanse media zijn er getuigenissen over voedseltekorten, slechte hygiënische omstandigheden en uitputting aan boord. Begin deze maand zou zelfs een matroos van boord zijn gesprongen. Volgens de Amerikaanse minister van Defensie Hegseth zijn de getuigenissen niet correct en wordt er overdreven. De voorbije 2 dagen zijn bijna 330 vluchtelingen en migranten gered voor de kust van het Griekse eiland Kreta. De voorbije dag werd voor de zuidkust van het eiland nog bijna 80 mensen uit het water gehaald. De vluchtelingen en migranten zouden telkens met bootjes vertrokken zijn vanuit Libië, waarschijnlijk vanuit de havenstad Tobruk. Volgens de VN zouden dit jaar al zo'n 10.000 vluchtelingen en migranten Kreta bereikt hebben. Het eiland is een belangrijke tussenstop voor mensen die vanuit Noord-Afrika de oversteek naar Griekenland willen maken. Sport dan. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won zijn terugwedstrijd tegen het Griekse PAOK Saloniki met 3-2. Vorige week kon Anderlecht ook al de heenwedstrijd winnen. Een verslag van Tom Boudewiel.
4: Europese galenwedstrijd van Anderlecht, de beste match van het seizoen. Met veel intensiteit, goed voetbal, tal van kansen. En met de overwinning en de kwalificatie als mooie bonus. PAOK voetbalde wel goed mee. Dat leverde een stomende eerste helft op, geëindigd bij 1-1. Dankzij goals van Petro en Zivkovic met veel andere mogelijkheden nog. Meteen na de rust maakte de thuisploeg het verschil via 2 absolute pareltjes van Ambros en Sikan. 3-1, en omdat de aansluitingstreffer van Jeremy Chef van op de penaltystip te laat viel, kwam Paarswit niet meer in de problemen. De Grieken kregen ook nog 2 rode kaarten. Anderlecht is zoals zeker van Europees voetbal tot nieuwjaar. Kairat Almaty is de laatste tegenstander voor de groepsfase.
0: AA Gent heeft zich de voorbije avond ook geplaatst voor een laatste voorronde, maar dan in de Conference League. Gent won vorige week al tegen het Zweedse Göteborg met 0-1 en speelde nu 1-1 gelijk dankzij een doelpunt van Mathijs Volkaert.
5: Ja, als je erbij stilstaat, is het ongelooflijk om eerst keer te scoren voor Gent en dan nog Europees ook. Het is heel mooi. Ik ben heel blij dat ik team hoop net vandaag om naar de volgende ronde te gaan. Dat is het belangrijkste. En hopelijk nog meer nu.
0: En op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft een Belgische atleet een 2e medaille gewonnen. Na de bronzen medaille van Delphine Kansa op de 100 meter heeft Salia Kis de voorbije dag zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Ilona Masson greep net naast een medaille, zij werd 4e. En ook Eline Vekemans greep in het poolstokspringen net naast een medaille. Een verslag van dag 4 op het EK van Simon van Glabeke.
6: Op haar eerste internationaal kampioenschap heeft de 30-jarige Salia Kis voor een stunt van formaat gezorgd. In eerste instantie werd ze niet geselecteerd voor dit EK. Maar net voor het kampioenschap werden de Belgische selectiecriteria versoepeld. Die kans greep Kis met beide handen en met 14,46 meter sprong ze naar het zilver. De 2e Belgische medaille op dit EK en ook de 2e EK-medaille in de nationale geschiedenis van het hinkstapspringen na brons voor Svetlana Bolshakova in 2010. Met Ilona Masson mocht er in Birmingham nog een landgenote bijna met de medaille naar huis. maar zij werd vierde op amper 3 centimeter van brons. In het polstokspringen strandde Eline Vekemans ook op de vierde plaats met een seizoensbeste van 4,60 meter.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij een temperatuur tussen 13 en 21 graden. Ook morgen opnieuw zonnig weer en temperaturen rond de 36 graden. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.